0: op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. Bij de jaarlijkse Pride in de Duitse hoofdstad Berlijn is afgelopen avond een auto ingereden op toeschouwers. Daarbij is zeker 1 persoon om het leven gekomen en raakte zo'n 15 personen gewond. Het is nog niet duidelijk of het ging om een ongeluk of dat er opzet in het spel was. De festiviteiten rond Christopher Street Day, zoals het evenement officieel heet, werden na het incident direct stilgelegd en bezoekers moesten het gebied verlaten. Een ooggetuige zag dat een witte bestelbus met hoge snelheid het Tiergartenpark inreed. Iran heeft boos gereageerd op een vermeende Oekraïnse aanval op een vrachtschip in de Kaspische Zee. Volgens Iran kwam daarbij een opvarende om het leven en raakte ook iemand gewond. Oekraïne zegt alleen maar aanvallen te hebben uitgevoerd op schepen die volgens president Zelensky worden gebruikt voor militaire transporten waarbij Iran betrokken is. De Kaspische Zee ligt honderden kilometers van Oekraïne vandaan, maar het water grenst wel aan zowel Rusland als Iran. Er zijn al bijna 60.000 mensen geëvacueerd vanwege grote bosbranden rond de Spaanse hoofdstad Madrid. In de regio rondom de stad en de provincie Avila moesten tienduizenden inwoners hun huis verlaten of binnenblijven. De Spaanse regering heeft voor het eerst de hoogste noodtoestand uitgeroepen vanwege bosbranden. Door het verbeterde weer lijkt de brandbestrijding iets gemakkelijker, maar de situatie blijft volgens premier Sanchez ernstig. De prioriteit is het beschermen van mensen, zei hij. En Oekraïne zegt dat Rusland mogelijk opnieuw tienduizenden militairen uit Noord-Korea wil inzetten in de oorlog. Volgens president Zelensky gaat Rusland zich voorbereiden op de komst van zo'n 30.000 Noord-Koreaanse militairen. Hij zegt dat de samenwerking Noord-Korea ook helpt bij het verbeteren van zijn militaire kennis en wapens. Rusland en de dictatuur Noord-Korea onder Kim Jong-un hebben hun banden de afgelopen jaren flink aangehaald, met name op het gebied van defensie. Het weer helder en droog met bewolking in het noorden met kans op lichte regen. Het is zo'n 15 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag wordt het bewolkt met een paar buien bij een graad of 22.

0: vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. Bij de jaarlijkse Pride in de Duitse hoofdstad Berlijn is afgelopen avond een auto ingereden op toeschouwers. Daarbij is zeker 1 persoon om het leven gekomen en raakte zo'n 15 personen gewond. Het is nog niet duidelijk of het ging om een ongeluk of dat er opzet in het spel was. De festiviteiten rond Christopher Street Day, zoals het evenement officieel heet, werden na het incident direct stilgelegd en bezoekers moesten het gebied verlaten. Een ooggetuige zag dat een witte bestelbus met hoge snelheid het Tiergartenpark inreed. Iran heeft boos gereageerd op een vermeende Oekraïnse aanval op een vrachtschip in de Kaspische Zee. Volgens Iran kwam daarbij een opvarende om het leven en raakte ook iemand gewond. Oekraïne zegt alleen maar aanvallen te hebben uitgevoerd op schepen die volgens president Zelensky worden gebruikt voor militaire transporten waarbij Iran betrokken is. De Kaspische Zee ligt honderden kilometers van Oekraïne vandaan, maar het water grenst wel aan zowel Rusland als Iran. Er zijn al bijna 60.000 mensen geëvacueerd vanwege grote bosbranden rond de Spaanse hoofdstad Madrid. In de regio rondom de stad en de provincie Avila moesten tienduizenden inwoners hun huis verlaten of binnenblijven. De Spaanse regering heeft voor het eerst de hoogste noodtoestand uitgeroepen vanwege bosbranden. Door het verbeterde weer lijkt de brandbestrijding iets gemakkelijker, maar de situatie blijft volgens premier Sanchez ernstig. De prioriteit is het beschermen van mensen, zei hij. En Oekraïne zegt dat Rusland mogelijk opnieuw tienduizenden militairen uit Noord-Korea wil inzetten in de oorlog. Volgens president Zelensky gaat Rusland zich voorbereiden op de komst van zo'n 30.000 Noord-Koreaanse militairen. Hij zegt dat de samenwerking Noord-Korea ook helpt bij het verbeteren van zijn militaire kennis en wapens. Rusland en de dictatuur Noord-Korea onder Kim Jong-un hebben hun banden de afgelopen jaren flink aangehaald, met name op het gebied van defensie. Het weer helder en droog met bewolking in het noorden met kans op lichte regen. Het is zo'n 15 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag wordt het bewolkt met een paar buien bij een graad of 22.

0: vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws op Jam FM. Bij de jaarlijkse Pride in de Duitse hoofdstad Berlijn is afgelopen avond een auto ingereden op toeschouwers. Daarbij is zeker 1 persoon om het leven gekomen en raakte zo'n 15 personen gewond. Het is nog niet duidelijk of het ging om een ongeluk of dat er opzet in het spel was. De festiviteiten rond Christopher Street Day, zoals het evenement officieel heet, werden na het incident direct stilgelegd en bezoekers moesten het gebied verlaten. Een ooggetuige zag dat een witte bestelbus met hoge snelheid het Tiergartenpark inreed. Iran heeft boos gereageerd op een vermeende Oekraïense aanval op een vrachtschip in de Kaspische Zee. Volgens Iran kwam daarbij een opvarende om het leven en raakte ook iemand gewond. Oekraïne zegt alleen maar aanvallen te hebben uitgevoerd op schepen die volgens president Zelensky worden gebruikt voor militaire transporten waarbij Iran betrokken is. De Kaspische Zee ligt honderden kilometers van Oekraïne vandaan, maar het water grenst wel aan zowel Rusland als Iran. Er zijn nog bijna 60.000 mensen geëvacueerd vanwege grote bosbranden rond de Spaanse hoofdstad Madrid. In de regio rondom de stad en de provincie Avila moesten tienduizenden inwoners hun huis verlaten of binnenblijven. De Spaanse regering heeft voor het eerst de hoogste noodtoestand uitgeroepen vanwege bosbranden. Door het verbeterde weer lijkt de brandbestrijding iets gemakkelijker, maar de situatie blijft volgens premier Sanchez ernstig. De prioriteit is het beschermen van mensen, zei hij. En Oekraïne zegt dat Rusland mogelijk opnieuw tienduizenden militairen uit Noord-Korea wil inzetten in de oorlog. Volgens president Zelensky gaat Rusland zich voorbereiden op de komst van zo'n 30.000 Noord-Koreaanse militairen. Hij zegt dat de samenwerking Noord-Korea ook helpt bij het verbeteren van zijn militaire kennis en wapens. Rusland en de dictatuur Noord-Korea onder Kim Jong-un hebben hun banden de afgelopen jaren flink aangehaald, met name op het gebied van defensie. Het weer helder en droog met bewolking in het noorden met kans op lichte regen. Het is zo'n 15 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag wordt het bewolkt met een paar buien bij een graad of 22.
2: This is Jam Hot. This is Jam Hot.
3: Wij zijn Jam FM.
0: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulvol en altijd dichtbij.
4: This is the jamming summer.

0: de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. Bij de jaarlijkse Pride in de Duitse hoofdstad Berlijn is afgelopen avond een auto ingereden op toeschouwers. Daarbij is zeker 1 persoon om het leven gekomen en raakte zo'n 15 personen gewond. Het is nog niet duidelijk of het ging om een ongeluk of dat er opzet in het spel was. De festiviteiten rond Christopher Street Day, zoals het evenement officieel heet, werden na het incident direct stilgelegd en bezoekers moesten het gebied verlaten. Een ooggetuige zag dat een witte bestelbus met hoge snelheid het Tiergartenpark inreed. Iran heeft boos gereageerd op een vermeende Oekraïense aanval op een vrachtschip in de Kaspische Zee. Volgens Iran kwam daarbij een opvarende om het leven en raakte ook iemand gewond. Oekraïne zegt alleen maar aanvallen te hebben uitgevoerd op schepen die volgens president Zelensky worden gebruikt voor militaire transporten waarbij Iran betrokken is. De Kaspische Zee ligt honderden kilometers van Oekraïne vandaan, maar het water grenst wel aan zowel Rusland als Iran. Er zijn al bijna 60.000 mensen geëvacueerd vanwege grote bosbranden rond de Spaanse hoofdstad Madrid. In de regio rondom de stad en de provincie Avila moesten tienduizenden inwoners hun huis verlaten of binnenblijven. De Spaanse regering heeft voor het eerst de hoogste noodtoestand uitgeroepen vanwege bosbranden. Door het verbeterde weer lijkt de brandbestrijding iets gemakkelijker, maar de situatie blijft volgens premier Sanchez ernstig. De prioriteit is het beschermen van mensen, zei hij. En Oekraïne zegt dat Rusland mogelijk opnieuw tienduizenden militairen uit Noord-Korea wil inzetten in de oorlog. Volgens president Zelensky gaat Rusland zich voorbereiden op de komst van zo'n 30.000 Noord-Koreaanse militairen. Hij zegt dat de samenwerking Noord-Korea ook helpt bij het verbeteren van zijn militaire kennis en wapens. Rusland en de dictatuur Noord-Korea onder Kim Jong-un hebben hun banden de afgelopen jaren flink aangehaald, met name op het gebied van defensie. Het weer helder en droog met bewolking in het noorden met kans op lichte regen. Het is zo'n 15 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag wordt het bewolkt met een paar buien bij een graad of 22.
2: This is Jam Hot. This is Jam Hot.
3: Wij zijn Jam FM.
0: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
4: This is the jamming summer.

0: op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Jam FM. Bij de vermoedelijke opzettelijke aanrijding met een auto tijdens de Pride in de Duitse hoofdstad Berlijn is tenminste één persoon om het leven gekomen. De politie onderzoekt meldingen dat na de aanrijding ook mensen zijn neergestoken. Er raakten ongeveer 17 mensen gewond, van wie een aantal levensgevaarlijk. Volgens getuigen stapte een persoon met een mes uit de witte auto die inreed op de bezoekers. Bij de Pride waren honderdduizenden mensen aanwezig. De politie is op zoek naar getuigen en naar foto's en video's. Vanwege de hevige bosbranden bij het Franse Bordeaux moeten nog eens 55.000 mensen hun huis verlaten. De brand is er weer opgeleid, ondanks eerdere hoop dat hij onder controle zou komen. De lage temperatuur en hogere luchtvochtigheid bleken niet genoeg om de vlammen te beteugelen. Er waren in het gebied al zo'n 167.000 mensen geëvacueerd. Er worden 1,5 miljoen FFP2-maskers naar de regio rond Bordeaux gestuurd om de bevolking tegen de rook te beschermen. Brazilië weigert twee Amerikaanse functionarissen een visum vlak voor de presidentsverkiezingen in oktober in het land. Volgens de regering is er een risico dat hun bezoek politiek wordt gebruikt. De Amerikanen wilden met de verkiezingsautoriteiten praten over de vrijheid van meningsuiting rond de stembusgang. De stap zet de toch al gespannen relatie tussen de regeringen van Trump en Lula verder onder druk. Washington heeft nog niet gereageerd op de visumweigering voor de twee functionarissen. Iran heeft boos gereageerd op een vermeende Oekraïense aanval op een vrachtschip in de Kaspische Zee. Volgens Iran kwam daarbij een opvarende om het leven en raakte ook iemand gewond. Oekraïne zegt aanvallen te hebben uitgevoerd op schepen die volgens president Zelensky worden gebruikt voor militaire transporten waarbij Iran betrokken is. De Kaspische Zee ligt honderden kilometers van Oekraïne vandaan, maar het water grenst wel aan zowel Rusland als Iran. Het weer, hier en daar wat lichte regen bij een matige westenwind. Vanmiddag wordt het een graad of 22.

0: Jam FM met het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Jam FM. Gisteravond zijn tijdens het slotfeest van de jaarlijkse Gay Pride in de Duitse hoofdstad Berlijn een dode en zeker 16 gewonden gevallen nadat een bestelbusje met hoge snelheid is ingereden op een groep mensen. 3 mensen zijn levensgevaarlijk gewond. Volgens Duitse media en getuigen kwam de dader het busje uit en viel meerdere mensen aan met een mes. De politie meldt dat de dader een 21-jarige man is uit islamitische kringen en een bekende van de politie. Hij is voortvluchtig. Vanwege de hevige bosbranden bij het Franse Bordeaux moeten nog eens 55.000 mensen hun huis verlaten. De brand is er weer opgeleid, ondanks eerdere hoop dat hij onder controle zou komen. De lage temperatuur en hogere luchtvochtigheid bleken niet genoeg om de vlammen te beteugelen. Er waren in het gebied al zo'n 167.000 mensen geëvacueerd. Er worden 1,5 miljoen FFP2-maskers naar de regio rond Bordeaux gestuurd om de bewolking tegen de rook te beschermen. Brazilië weigert 2 Amerikaanse functionarissen een visum, vlak voor de presidentsverkiezingen in oktober in het land. Volgens de regering is er een risico dat hun bezoek politiek wordt gebruikt. De Amerikanen wilden met de verkiezingsautoriteiten praten over de vrijheid van meningsuiting rond de stembusgang. De stap zet de toch al gespannen relatie tussen de regeringen van Trump en Lula verder onder druk. Washington heeft nog niet gereageerd op de visumweigering voor de 2 functionarissen. Iran heeft boos gereageerd op een vermeende Oekraïense aanval op een vrachtschip in de Kaspische Zee. Volgens Iran kwam daarbij een opvarende om het leven en raakte ook iemand gewond. Oekraïne zegt aanvallen te hebben uitgevoerd op schepen die volgens president Zelensky worden gebruikt voor militaire transporten waarbij Iran betrokken is. De Kaspische Zee ligt honderden kilometers van Oekraïne vandaan, maar het water grenst wel aan zowel Rusland als Iran. Het weer, hier en daar wat lichte regen bij een matige westenwind. Vanmiddag wordt het een graad of 22.

0: One hot jam.
1: Hot jam.
0: After another.
2: Yeah, turn that bass up.

0: is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen. In the
1: summertime. Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, op het Dorpsplein in Duivenrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
2: Last van vocht, schimmel of slecht binnenklimaat? Ventilatie Noord-Holland optimaliseert je volledige mechanische ventilatie of WTW-systeem. Van bouwkundig ventilatieadvies tot complete reiniging. Wij verbeteren het totale ventilatiesysteem voor gezonde lucht en een lagere energierekening. Kijk op ventilatienoordholland.nl en geef je huis weer lucht.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
5: Mag.
6: Wat mag?
5: Je weet wel, Mac.
6: Hè?
5: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
7: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
8: Heb jij al gehoord van Freestays? Met Freestays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de Freestays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
9: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
10: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
9: Help je mee?
11: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
12: An Evening With presenteert Change. Op dinsdag 4 augustus komt deze legendarische act naar Paradiso in Amsterdam. Geniet van de herkenbare sound, de energie en de hits die je kent en voelt. Een avond vol groove en sfeer die je niet wilt missen. Verzamel je vrienden en beleef het live. Tickets zijn nu verkrijgbaar via paradiso.nl. Wacht niet te lang.
13: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 8 uur.
14: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Jam FM. Gisteravond zijn tijdens het slotfeest van de jaarlijkse Gay Pride in de Duitse hoofdstad Berlijn een dode en zeker 16 gewonden gevallen nadat een bestelbusje met hoge snelheid is ingereden op een groep mensen. 3 mensen zijn levensgevaarlijk gewond. Volgens Duitse media en getuigen kwam de dader het busje uit en viel meerdere mensen aan met een mes. De politie meldt dat de dader een 21-jarige man is uit islamitische kringen en een bekende van de politie. Hij is voortvluchtig. Vanwege de hevige bosbranden bij het Franse Bordeaux moeten nog eens 55.000 mensen hun huis verlaten. De brand is er weer opgeleid, ondanks eerdere hoop dat die onder controle zou komen. De lage temperatuur en hogere luchtvochtigheid bleken niet genoeg om de vlammen te beteugelen. Er waren in het gebied al zo'n 167.000 mensen geëvacueerd. Er worden 1,5 miljoen FFP2-maskers naar de regio rond Bordeaux gestuurd om de bewolking tegen de rook te beschermen. Brazilië weigert 2 Amerikaanse functionarissen een visum, vlak voor de presidentsverkiezingen in oktober in het land. Volgens de regering is er een risico dat hun bezoek politiek wordt gebruikt. De Amerikanen wilden met de verkiezingsautoriteiten praten over de vrijheid van meningsuiting rond de stembusgang. De stap zet de toch al gespannen relatie tussen de regeringen van Trump en Lula verder onder druk. Washington heeft nog niet gereageerd op de visumweigering voor de 2 functionarissen. Iran heeft boos gereageerd op een vermeende Oekraïense aanval op een vrachtschip in de Kaspische Zee.
6: Volgens Iran kwam daarbij een opvarende om het leven en raakte ook iemand gewond. Oekraïne zegt aanvallen te hebben uitgevoerd op schepen die volgens president Zelensky worden gebruikt voor militaire transporten waarbij Iran betrokken is. De Kaspische Zee ligt honderden kilometers van Oekraïne vandaan, maar het water grenst wel aan zowel Rusland als Iran. Het weer, hier en daar wat lichte regen bij een matige westenwind. Vanmiddag wordt het een graad of 22.
13: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
15: Restwarmte datacenter moet glastuinbouw helpen verduurzamen. En circulaire pop-up opent begin augustus in Stadshart Amstelveen. Mijn naam is Hans van der Heijden. Een samenwerkingsproject moet de glastuinbouw in de Kwakel Kuddelstaart verduurzamen met restwarmte van een toekomstig datacenter. Tuinders, Greenport Alsmeer, Liander en andere partijen hebben hiervoor een plan opgesteld dat een SDE++-subsidie heeft ontvangen. De warmte wordt via een gesloten warmtenet gebruikt om kassen te verwarmen, terwijl het datacenter gekoeld wordt zonder drink- of oppervlaktewater te gebruiken. Volgens de initiatiefnemers helpt het project de afhankelijkheid van aardgas te verminderen en voorkomt het zo extra belasting van het elektriciteitsnet. De plannen worden verder uitgewerkt en met omwonenden besproken. En in Stadshart Amstelveen opent op maandag 3 augustus de circulaire pop-up. Een tijdelijke ontmoetingsplek waar hergebruik, reparatie en circulair ondernemen centraal staan. De pop-up wordt om 3:30 middags feestelijk geopend en is daarna dagelijks toegankelijk tot en met 30 september. Inwoners, ondernemers, scholen en organisaties kunnen er kennis maken met initiatieven rond onder meer textiel, elektronisch afval, voedselverspilling en lokaal repareren. Volgens oprichter Bibi Looyenstein en wethouder Salwa Shara moet de locatie inwoners inspireren en laten zien hoe zij zelf kunnen bijdragen aan een duurzamere toekomst. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
16: This is Jam Hot. This is Jam Hot.
17: Wij zijn Jam FM.
13: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
18: This is the jamming summer.

0: Het nieuws van 8:30.
1: Dit is Dick de Haart met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Gisteravond zijn tijdens het slotfeest van de jaarlijkse Gay Pride in de Duitse hoofdstad Berlijn een dode en zeker 16 gewonden gevallen nadat een bestelbusje met hoge snelheid is ingereden op een groep mensen. De politie meldt dat de dader een 21-jarige man is uit islamitische kringen en een bekende van de politie. Vanwege de hevige bosbranden bij het Franse Bordeaux moeten nog eens 55.000 mensen hun huis verlaten. De brand is er weer opgeleid, ondanks eerdere hoop dat hij onder controle zou komen. Brazilië weigert twee Amerikaanse functionarissen een visum vlak voor de presidentsverkiezingen in oktober in het land. Volgens de regering is er een risico dat hun bezoek politiek wordt gebruikt. Iran heeft boos gereageerd op een vermeende Oekraïense aanval op een vrachtschip in de Kaspische Zee. Volgens Iran kwam daarbij een opvarende om het leven en raakte ook iemand gewond. Het weer, hier en daar wat lichte regen bij een matige westenwind. Vanmiddag wordt het een graad of 22. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Paulien Weder exposeert een bewogen wereld in gemeentehuis de Ouder Amstel en werkzaamheden gestart bij voormalig Vendex-pand. Mijn naam is Martin Rodenburg. Kunstenaar Paulien Weder exposeert in het gemeentehuis van Ouder Amstel haar werk onder de noemer Een Bewogen Wereld tot 28 augustus. Paulien Weder is fotografisch kunstenaar, lid van Amsteland Kunst en woont in Gaasperdam. Ze staat bekend om haar intuïtieve, creatieve momenten, oftewel ICM-fotografie. Door de bewogen beelden worden kleuren voelbaar, vervagen vormen en krijgen emoties de ruimte. Het is haar taal om de wereld even stil te zetten. De expositie is te zien tijdens de openingstijden van het gemeentehuis. Bij het al jaren leegstaande Vendex-pand aan de Van der Marenweg lijken de voorbereidingen voor een nieuwe bestemming te zijn begonnen. De onderzijde van het gebouw is inmiddels dichtgetimmerd en op het terrein zijn werkzaamheden zichtbaar. Of het bestaande pand wordt verbouwd of gedeeltelijk plaatsmaakt voor nieuwbouw, dat is op dit moment nog niet duidelijk. Het oude pand staat al 12 jaar leeg en er vonden vaak onregelmatigheden plaats, zoals inbreken, kraken en in brand steken. Wanneer men klaar zal zijn en alles weer in gebruik genomen kan worden, dat is nog niet bekend. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
0: Start your Sunday smooth. Live your Sunday funky.
3: Jam on Sunday.

0: is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen. In the
1: summertime. Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas in de Poffertjeskraam, het Dorpsplein in Duivenrecht of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
5: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
6: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
5: Help je mee?
7: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
8: An Evening With presenteert Change. Op dinsdag 4 augustus komt deze legendarische act naar Paradiso in Amsterdam. Geniet van de herkenbare sound, de energie en de hits die je kent en voelt. Een avond vol groove en sfeer die je niet wilt missen. Verzamel je vrienden en beleef het live. Tickets zijn nu verkrijgbaar via paradiso.nl. Wacht niet te lang.

0: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Jam FM. De Duitse bondskanselier Merz noemt de dodelijke aanslag op de Gay Pride in Berlijn een gruwelijke daad. De Berlijnse burgemeester Wegener spreekt van een aanval op onze vrije en open samenleving. Gisteravond reed een busje in op een menigte die meedeed aan de Gay Pride in de Duitse hoofdstad. Daarbij kwam een vrouw om het leven en werden zeker 16 mensen verwond. Een aantal levens gevaarlijk. Volgens de Duitse politie is de vermoedelijke dader een 21-jarige man uit islamitische kringen die in mei werd vrijgelaten uit een jeugdgevangenis. Hij is voortvluchtig. De politie heeft een foto van hem verspreid. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo heeft inmiddels 1354 levens geëist. Dat belt de regering van het Centraal-Afrikaanse land, die eraan toevoegt dat het besmettelijke virus zich sneller verspreidt dan bij andere ebola-uitbraken. Er is nog steeds geen goedgekeurd vaccin voor deze nieuwe ebola-variant. Volgens deskundigen kan het ontwikkelen daarvan nog maanden duren. Vrijdag is in het Engelse Oxford een eerste proefpersoon ingeënt met een experimenteel vaccin. Vanwege de hevige bosbranden bij het Franse Bordeaux moeten nog eens 55.000 mensen hun huis verlaten. De brand is er weer opgeleid, ondanks eerdere hoop dat hij onder controle zou komen. De lage temperatuur en hogere luchtvochtigheid bleken niet genoeg om de vlammen te beteugelen. Er waren in het gebied al zo'n 167.000 mensen geëvacueerd. Er worden 1,5 miljoen FFP2-maskers naar de regio rond Bordeaux gestuurd om de bevolking tegen de rook te beschermen. Iran heeft boos gereageerd op een vermeende Oekraïense aanval op een vrachtschip in de Kaspische Zee. Volgens Iran kwam daarbij een opvarende om het leven en raakte ook iemand gewond. Oekraïne zegt aanvallen te hebben uitgevoerd op schepen die volgens president Zelensky worden gebruikt voor militaire transporten waarbij Iran betrokken is. De Kaspische Zee ligt honderden kilometers van Oekraïne vandaan, maar het water grenst wel aan zowel Rusland als Iran. Het weer, hier en daar wat lichte regen bij een matige westenwind. Vanmiddag wordt het een graad of 22.
1: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
2: Opnieuw controle op petbikes in Amstelveen. En A9 richting Schiphol, dit weekend dicht door werkzaamheden. Mijn naam is Hans van der Heijden. De politie in Amstelveen heeft vrijdagmiddag opnieuw een verkeerscontrole gehouden, waarbij vooral fatbikes werden gecontroleerd. Na een controle donderdag bij hockeyvereniging Mira was nu een locatie ingericht achter winkelcentrum Groenhof bij de Cirrusflat. Motoragenten leidden daar veel, voornamelijk jonge fatbikebestuurders, naartoe voor een inspectie. Ook diverse brommerrijders moesten zich melden op de controleplaat. De politie controleerde de voertuigen op naleving van de verkeersregels en technische eisen. De resultaten van de actie zijn nog niet bekend. En de A9 richting Schiphol en Haarlem is dit weekend afgesloten tussen de knooppunten Holendrecht en Bad Hoeverdorp. Rijkswaterstaat verplaatst tijdens de afsluiting het verkeer naar de nieuwe verdiepte ligging van de snelweg en voert tegelijkertijd onderhoudswerkzaamheden uit. De afsluiting duurt tot maandagochtend 27 juli 5 uur. Weggebruikers moeten rekening houden met 10 tot 30 minuten extra reistijd. Daarnaast gelden lokale verkeersmaatregelen, waaronder eenrichtingsverkeer op de Burgemeester Reinderslaan en de afsluiting van de zuidelijke oprit 5 Stadshart tot eind februari 2027. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur. Of lees je op onze website jamfm.nl.
3: This is Jam Hot. This is Jam
4: Hot. Wij zijn Jam FM.
1: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
5: This is the jamming summer.

0: nieuws van 9:30.
1: Dit is Dick de Haart met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. De Duitse bondskanselier Merz noemt de dodelijke aanslag op de Gay Pride in Berlijn een gruwelijke daad. Gisteravond reed een busje in op een menigte die meedeed aan de Gay Pride in de Duitse hoofdstad. Daarbij kwam een vrouw om het leven en werden zeker 16 mensen verwond. Volgens de Duitse politie is de vermoedelijke dader een 21-jarige man uit islamitische kringen. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo heeft inmiddels 1354 levens geëist. Vanwege de hevige bosbranden bij het Franse Bordeaux moeten nog eens 55.000 mensen hun huis verlaten. Iran heeft boos gereageerd op een vermeende Oekraïense aanval op een vrachtschip in de Kaspische Zee. Volgens Iran kwam daarbij een opvarende om het leven en raakte ook iemand gewond. Het weer, hier en daar wat lichte regen bij een matige westenwind. Vanmiddag wordt het een graad of 22. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jemmer.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Ouderkerkse Helene van Lith brengt eerst de gedichtenbundel uit. En een deel van de opbrengst gaat naar Kika. Een tweede editie taalborrel in Duivendrecht. Mijn naam is Martin Rodemurg. Helene van Lith uit Ouderkerk aan Amstel heeft haar eerste gedichtenbundel uitgebracht. In Op Vleugels van Zilver komen poëzie, fotografie en illustraties samen. Een deel van de opbrengst van de bundel gaat naar Stichting Kinderen Kankervrij, oftewel Kika. Van Lith heeft ervoor gekozen een deel van de opbrengst te schenken aan Kika. Ook de keuze is ingegeven door een persoonlijke ervaring. De gedichtenbundel Op Vleugels van Zilver is verkrijgbaar bij boekhandel Spreij en Ouderkerk, Primera, Groenhof, Amstelveen en via Amazon.nl. Op 30 juli vindt de tweede taalborrel plaats in het dorpshuis in Duivendrecht. De taalborrel is elke donderdag van de maand, behalve in december, tussen 6:30 en 7:00. In het dorpshuis Duivendrecht dus. Drankjes voor eigen rekening en voor water en versnaperingen wordt gezorgd. Meer informatie vind je op coherente.nl. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen. In de
4: summertime. Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, op het Dorpsplein in Duivendrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.

0: schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl. Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
2: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
3: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen. In de
4: summertime. Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, op het Dorpsplein in Duivenrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
5: An Evening With presenteert Change. Op dinsdag 4 augustus komt deze legendarische act naar Paradiso in Amsterdam. Geniet van de herkenbare sound, de energie en de hits die je kent en voelt. Een avond vol groove en sfeer die je niet wilt missen. Verzamel je vrienden en beleef het live. Tickets zijn nu verkrijgbaar via paradiso.nl. Wacht niet te lang.

0: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Jam FM. De Duitse bondskanselier Merz noemt de dodelijke aanslag op de Gay Pride in Berlijn een gruwelijke daad. De Berlijnse burgemeester Wegener spreekt van een aanval op onze vrije en open samenleving. Gisteravond reed een busje in op een menigte die meedeed aan de Gay Pride in de Duitse hoofdstad. Daarbij kwam een vrouw om het leven en werden zeker 16 mensen verwond. Een aantal levens gevaarlijk. Volgens de Duitse politie is de vermoedelijke dader een 21-jarige man uit islamitische kringen die in mei werd vrijgelaten uit een jeugdgevangenis. Hij is voortvluchtig. De politie heeft een foto van hem verspreid. In Oost-Duitsland zijn 34 mensen gewond geraakt na een kopstaartbotsing op de snelweg A9 bij Bad Lobenstein in de deelstaat Thüringen. Over de ernst van de verwonding is nog niets bekend. Het ongeluk gebeurde toen een camper te laat op de rem trapte en tegen de staart van een reeks auto's botste die daar stonden vanwege een eerder ongeval op dezelfde snelweg in tegengestelde richting. 9 auto's liepen schade op, meldt de Duitse politie. De materiële schade kan oplopen tot zo'n €350.000. Delen van Zuid-Europa worden nog steeds geteisterd door grote natuurbranden. Vooral rond het Franse Bordeaux en de Spaanse hoofdstad Madrid is de situatie kritiek en is het vuur nog niet overal onder controle. Op dit moment is het wat minder warm in Spanje, maar de komende dagen gaan de temperaturen weer omhoog. De verwoestende brand die de regio rond de Franse stad Bordeaux en de baai van Arcachon in zijn greep houdt, heeft intussen al 42.000 hectare bos verwoest en ongeveer 250.000 mensen zijn geëvacueerd. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo heeft inmiddels 1354 levens geëist. Dat belt de regering van het Centraal-Afrikaanse land, die eraan toevoegt dat het besmettelijke virus zich sneller verspreidt dan bij andere ebola-uitbraken. Er is nog steeds geen goedgekeurd vaccin voor deze nieuwe ebola-variant. Volgens deskundigen kan het ontwikkelen daarvan nog maanden duren. Vrijdag is in het Engelse Oxford een eerste proefpersoon ingeënt met een experimenteel vaccin. Het weer, hier en daar wat lichte regen bij een matige westenwind. Vanmiddag wordt het een graad of 22.
1: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
2: Petitie voor behoud Veerpont, Bad Hoeverdorp, Amsterdamse Bos. En Eigen Haard prijst 74 sociale huurwoningen aan. Mijn naam is Hans van der Heijden. De toekomst van Veerpont Ome Piet tussen Bad Hoeverdorp en het Amsterdamse Bos is onzeker nu de huidige exploitanten na 16 seizoenen stoppen. Volgens Hallo Bad Hoeverdorp is daarom een petitie gestart waarin bewoners en recreanten de gemeente Haarlemmermeer oproepen zich in te zetten voor behoud van de verbinding. Daarbij wordt verwezen naar een eerdere oplossing voor de pont bij Rijzenhout. De gemeente noemt de Veerpont een waardevolle schakel in het recreatieve routenetwerk en onderzoekt samen met betrokken partijen mogelijkheden om de verbinding te behouden. En woningcoöperatie Eigen Haard presenteert de bouw van 74 sociale huurwoningen aan de Karmelaan in Amstelveen als voorbeeld van snelle woningbouw, maar vermeldt niet dat de appartementen na oplevering eerst maximaal 5 jaar worden gebruikt voor de opvang van de Oekraïense ontheemden. In het persbericht benadrukken Eigen Haard en wethouder Paul Slettenaar de uitbreiding van de sociale woningvoorraad en de korte bouwtijd. De woningen worden na oplevering in oktober 2026 eerst verhuurd aan de gemeente voor bewoners van de Oldenhof en komen pas daarna beschikbaar voor reguliere sociale verhuur. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
3: This is Jam Hot. This is Jam Hot.
4: Wij zijn Jam FM.
5: Deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
6: This is the jamming summer.

0: van half elf.
1: Dit is Dick de Haart met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. De Duitse bondskanselier Merz noemt de dodelijke aanslag op de Gay Pride in Berlijn een gruwelijke daad. Gisteravond reed een busje in op een menigte die meedeed aan de Gay Pride in de Duitse hoofdstad. Daarbij kwam een vrouw om het leven en werden zeker 16 mensen verwond. Volgens de Duitse politie is de vermoedelijke dader een 21-jarige man uit islamitische kringen. In Oost-Duitsland zijn 34 mensen gewond geraakt na een kopstaartbotsing op de snelweg A9 bij Bad Lobenstein in de deelstaat Thüringen. Delen van Zuid-Europa worden nog steeds geteisterd door grote natuurbranden. Vooral rond het Franse Bordeaux en de Spaanse hoofdstad Madrid is de situatie kritiek en is het vuur nog niet overal onder controle. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo heeft inmiddels 1354 levens geëist. Het weer, hier en daar wat lichte regen bij een matige westenwind. Vanmiddag wordt het een graad of 22. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jemmer.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Politie waarschuwt voor oplichters die geld of nepgoud aanbieden langs de weg. Mijn naam is Martin Rodenburg. De politie van basisteam Amsteland-Oost waarschuwt voor oplichters die actief zijn in de regio. De afgelopen tijd zijn meerdere meldingen binnengekomen van automobilisten die langs de weg stoppen en voorbijgangers of andere weggebruikers aanspreken. Volgens de politie vragen de inzittenden bijvoorbeeld om geld voor benzine of proberen zij een gouden ring, ketting of horloge te verkopen. In veel gevallen blijkt het om nepgoud te gaan en is er sprake van oplichting. Het advies is dan ook geen geld te geven of andere spullen langs de weg te kopen. Mocht je een verdachte situatie zien, bel dan 0900 8844. En is er sprake van een spoedsituatie, dan belt u 112. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
0: Start your Sunday smooth. Live your Sunday funky.
3: Jam on Sunday.

0: nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
1: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat. Ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
4: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
5: An Evening With presenteert Change. Op dinsdag 4 augustus komt deze legendarische act naar Paradiso in Amsterdam. Geniet van de herkenbare sound, de energie en de hits die je kent en voelt. Een avond vol groove en sfeer die je niet wilt missen. Verzamel je vrienden en beleef het live. Tickets zijn nu verkrijgbaar via paradiso.nl. Wacht niet te lang.
6: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen. In the
7: summertime. Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, het Dorpsplein in Duivenrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
8: Vanuit de metropoolregio Ouder-Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM, met het nieuws van 11 uur.
9: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Jam FM. In Duitsland is de politie bezig met een klopjacht naar de 21-jarige verdachte die met een busje gisteravond in Berlijn inreed op een menigte bij de jaarlijkse Gay Pride. Daarbij kwam een vrouw om het leven en raakte 16 mensen gewond. 3 van hen zijn nog steeds in levensgevaar. De politie heeft een foto vrijgegeven van de verdachte, de 21-jarige Abdul B., en waarschuwt het publiek dat hij gewapend kan zijn. De Duitse bondskanselier Merz noemt de dodelijke aanslag op de Gay Pride in Berlijn een gruwelijke daad. De Berlijnse burgemeester Wegner spreekt van een aanval op de vrije en open samenleving. Vanochtend heeft een verwoestende orkaan de kust van China bereikt, melden staatsmedia. Een deel van de zuidelijke Chinese kust wordt op dit moment geteisterd door stevige wind en flink wat regen. Volgens autoriteiten is het de hevigste storm die China dit jaar heeft getroffen. Inmiddels zijn meer dan 340.000 mensen geëvacueerd. Er ligt onder meer het treinverkeer stil en is het vliegverkeer verstoord. De tyfoon kwam aan bij de stad Pingai, ongeveer 80 kilometer ten noordoosten van het financiële centrum van Hongkong. In Oost-Duitsland zijn 34 mensen gewond geraakt na een kopstaartbotsing op de snelweg A9 bij Bad Lobenstein in de deelstaat Thüringen. Over de ernst van de verwonding is nog niets bekend. Het ongeluk gebeurde toen een camper te laat op de rem trapte en tegen de staart van een reeks auto's botste, die daar stonden vanwege een eerder ongeval op dezelfde snelweg in tegengestelde richting. Delen van Zuid-Europa worden nog steeds geteisterd door grote natuurbranden. Vooral rond het Franse Bordeaux en de Spaanse hoofdstad Madrid is de situatie kritiek en is het vuur nog niet overal onder controle. Op dit moment is het wat minder warm in Spanje, maar de komende dagen gaan de temperaturen weer omhoog. De verwoestende brand die de regio rond de Franse stad Bordeaux en de baai van Arcachon in zijn greep houdt, heeft intussen al 42.000 hectare bos verwoest en ongeveer 250.000 mensen zijn geëvacueerd. Het weer, hier en daar wat lichte regen bij een matige westenwind. Vanmiddag wordt het een graad of 22.
10: Jam, metropoolregio, nieuwsupdate.
11: Restwarmte datacenter moet glastuinbouw helpen verduurzamen.
10: En circulaire pop-up opent begin augustus in Stadshart Amstelveen. Mijn naam is Hans van der Heijden. Een samenwerkingsproject moet de glastuinbouw in de Kwakel Kuddelstaart verduurzamen met restwarmte van een toekomstig datacenter. Tuinders, Greenport Alsmeer, Liander en andere partijen hebben hiervoor een plan opgesteld dat een SDE++-subsidie heeft ontvangen. De warmte wordt via een gesloten warmtenet gebruikt om kassen te verwarmen, terwijl het datacenter gekoeld wordt zonder drink- of oppervlaktewater te gebruiken. Volgens de initiatiefnemers helpt het project de afhankelijkheid van aardgas te verminderen en voorkomt het zo extra belasting van het elektriciteitsnet. De plannen worden verder uitgewerkt en met omwonenden besproken. En in Stadshart Amstelveen opent op maandag 3 augustus de circulaire pop-up. Een tijdelijke ontmoetingsplek waar hergebruik, reparatie en circulair ondernemen centraal staan. De pop-up wordt om 3:30 middags feestelijk geopend en is daarna dagelijks toegankelijk tot en met 30 september. Inwoners, ondernemers, scholen en organisaties kunnen er kennis maken met initiatieven rond onder meer textiel, elektronisch afval, voedselverspilling en lokaal repareren. Volgens oprichter Bibi Looyenstein en wethouder Salwa Shara moet de locatie inwoners inspireren en laten zien hoe zij zelf kunnen bijdragen aan een duurzamere toekomst. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
11: This is Jam Hot. This is Jam Hot.
12: Wij zijn Jam FM.
13: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulvol en altijd dichtbij.
14: This is the jamming summer.

Eenzaamheid. Eenzaamheid kan allesomvattend zijn. Het kan ervoor zorgen dat je aan niets anders denkt dan aan het feit dat je eenzaam bent. Dan ben je eigenlijk behoorlijk egocentrisch bezig. En toch is het een emotie die we allemaal wel eens hebben. En die emotie die werd prachtig bezongen door Luther Vandross. Since I Lost My Baby. Afkomstig van het legendarische album Forever, For Always, For Love. Het begin van 3 uur Jam on Zondag met Erik van Diemen. Ik heet je weer van harte welkom. Wat fijn dat je zit te luisteren. Ik ga ervoor zorgen dat je nog verder gaat genieten, want ik heb straks Harold Melvin en de Blue Notes voor je. En Alicia Keys, die heb ik alvast voor je apart gelegd. Maar eerst gaan we samen genieten van Melissa Morgan. Do Me

dan weer ben ik heerlijk verliefd op je. En dan weer totaal dit I keep on falling in and out of love with you. Yo, de Alicia Keys. Ja, het valt niet mee om je keuzes te maken in de liefde. En daarvoor Harold Melvin en de Blue Notes featuring Teddy Pendergrass. En misschien heb je gehoord, die Teddy Pendergrass is op een gegeven moment in een rolstoel terechtgekomen. En boze tongen beweren dat dat komt omdat hij in de auto zat. Omdat hij in de auto zat met een vrouw die hij versierd had. En die zat naast hem. Toen ging hij een beetje voelen in de kruis. En toen voelde hij opeens een bobbel. En toen merkte hij dat het dus een man was. Trok aan het stuur en reed pardoes tegen een boom aan. Dat is tenminste wat sommige mensen beweren. Het is nooit bevestigd of ontkend. En voor Harold Melvin en de Blue Notes en Teddy Pendergrass hoorde je Melissa Morgan.

0: 12.
1: Dit is Dick de Haart met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. In Duitsland is de politie bezig met een klopjacht naar de 21-jarige verdachte die met een busje gisteravond in Berlijn inreed op een menigte bij de jaarlijkse Gay Pride. Daarbij kwam een vrouw om het leven en raakte 16 mensen gewond. 3 van hen zijn nog steeds in levensgevaar. Vanochtend heeft een verwoestende orkaan de kust van China bereikt, melden staatsmedia. Een deel van de zuidelijke Chinese kust wordt op dit moment geteisterd door stevige wind en flink wat regen. In Oost-Duitsland zijn 34 mensen gewond geraakt na een kopstaartbotsing op de snelweg A9 bij Bad Lobenstein in de deelstaat Thüringen. Delen van Zuid-Europa worden nog steeds geteisterd door grote natuurbranden. Vooral rond het Franse Bordeaux en de Spaanse hoofdstad Madrid is de situatie kritiek en is het vuur nog niet overal onder controle. Het weer, hier en daar wat lichte regen bij een matige westenwind. Vanmiddag wordt het een graad of 22. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
2: Ouder Amstel nieuwsupdate.
3: Paulien Weder exposeert een bewogen wereld in gemeentehuis de Ouder Amstel en werkzaamheden gestart bij voormalig Vendex-pand. Mijn naam is Martin Rodenburg. Kunstenaar Paulien Weder exposeert in het gemeentehuis van Ouder Amstel haar werk onder de noemer Een Bewogen Wereld tot 28 augustus. Paulien Weder is fotografisch kunstenaar, lid van Amsteland Kunst en woont in Gaasperdam. Ze staat bekend om haar intuïtieve, creatieve momenten, oftewel ICM-fotografie. Door de bewogen beelden worden kleuren voelbaar, vervagen vormen en krijgen emoties de ruimte. Het is haar taal om de wereld even stil te zetten. De expositie is te zien tijdens de openingstijden van het gemeentehuis. Bij het al jaren leegstaande Vendex-pand aan de Van der Marenweg lijken de voorbereidingen voor een nieuwe bestemming te zijn begonnen. De onderzijde van het gebouw is inmiddels dichtgetimmerd en op het terrein zijn werkzaamheden zichtbaar. Of het bestaande pand wordt verbouwd of gedeeltelijk plaatsmaakt voor nieuwbouw, dat is op dit moment nog niet duidelijk. Het oude pand staat al 12 jaar leeg en er vonden vaak onregelmatigheden plaats, zoals inbreken, kraken en in brand steken. Wanneer men klaar zal zijn en alles weer in gebruik genomen kan worden, dat is nog niet bekend. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
4: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen. In the
5: summertime. Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, op het Dorpsplein in Duivendrecht of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie. Slow.

Ja, ze heeft hem ook gezongen. En eerlijk gezegd was ik dat al zo'n beetje vergeten. Yo, de Whitney Houston met natuurlijk dat prachtige nummer van de Isley Brothers. For the Love of You, hier op Jam FM bij Erik van Diemen. En voor het nieuws, laat ik niet vergeten om je dat nog even te vertellen, hoorde je natuurlijk Usher. En ik wil het even hebben met je over Egypte. Want Egypte had het bijna voor elkaar. Hè. Ze stonden 2-0 voor tegen Argentinië. En Argentinië had de scheidsrechter, de VAR en de FIFA nodig om die achterstand weg te werken. En vanaf dat moment had ik zoiets van, nou, Argentinië gaat wereldkampioen worden. Dat is gewoon al een uitgemaakte zaak in deze corrupte wereld. En daarom ook was ik zo blij dat het toch niet gelukt is. Dat het Spanje is geworden. Maar die Egyptenaren schieten daar natuurlijk niets mee op. Die zijn gewoon naar huis gestuurd. Veel te vroeg. En ik hoop dat ze toch weer de gliplach op hun gezicht krijgen als ze luisteren naar deze plaat over een mooie land. Hier zijn de Jones Girls en de Knights over Egypt.

Er zit een piano sampletje in van DeBarge. I'm leaving you tonight, Jordan. Een foolish van Ashanti hier op Jam FM bij Erik van Diemen. En daarvoor Zorro. En Zorro, dat was voor mij vroeger echt een held. Je weet wel, hij had zo'n zwarte cape en dan zo'n doekje voor zijn ogen. Wat je alleen zijn ogen zag. En als hij iemand verslagen had, dan met het puntje van zijn degen maakte die, kraste die een zet in de buik of wat dan ook van die persoon. En dat vonden we natuurlijk als kind prachtig. Zorro, je hoorde hem nog een keertje terug hier op Jam FM. You didn't waste no time. En daarvoor The Jones Girls and the Nights Over Egypt. Dit is Atlantic Star. Geniet ervan, want dit is speciaal voor jou. Yours Forever.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
2: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
3: Deze hele zomer vliegen de DJ's.

0: Jam FM. Deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
1: An Evening With presenteert Change. Op dinsdag 4 augustus komt deze legendarische act naar Paradiso in Amsterdam. Geniet van de herkenbare sound, de energie en de hits die je kent en voelt. Een avond vol groove en sfeer die je niet wilt missen. Verzamel je vrienden en beleef het live. Tickets zijn nu verkrijgbaar via paradiso.nl. Wacht niet te lang.
2: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 12 uur.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Jam FM. Op sociale media schrijft premier Rob Jetten dat de aanslag in Berlijn, waar een automobilist inreed op een menigte tijdens de Cape Ride, een regelrechte aanslag op onze vrije en tolerante samenleving is. Jetten heeft zijn condolences overgebracht aan de Duitse bondskanselier Friedrich Merz. Gisteravond reed een automobilist in op feestende mensen tijdens de Cape Ride in de Duitse hoofdstad. 1 persoon verloor het leven en 16 mensen raakten gewond. Naar de verdachte, de 21-jarige Abdul B., wordt nog gezocht. En naar aanleiding van de aanslag gisteren in Berlijn heeft de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema gezegd dat in haar stad waar nodig extra maatregelen getroffen worden. De Amsterdamse driehoek, bestaande uit politie, burgemeester en openbaar ministerie, heeft overlegd en staat in nauw contact met de organisatie. Gisteren opende Koningin Maxima World Pride 2026 in Amsterdam. Het evenement duurt tot 8 augustus. Voor de 3e dag op rij heeft Roemenië een drone neergehaald. Het Roemeense defensieministerie meldt dat daar een F-16 gevechtsvliegtuig voor gebruikt werd. De drone was zonder toestemming het luchtruim binnengevlogen. Vrijdag werd voor het eerst een drone uit de lucht geschoten die het luchtruim had geschonden. Gisteren gebeurde dat opnieuw en vandaag dus weer. De drone van vrijdag was van het type Shahed, een aanvalsdrone die door Rusland wordt ingezet in de oorlog tegen Oekraïne. De politie laat weten dat het zomercarnaval gisteren in Rotterdam rustig verlopen is. Het was de 42e editie van het feest dat de culturele rijkdom van Rotterdam en haar gemeenschappen viert. Hier en daar waren wel wat relletjes waar de politie aan te pas moest komen, maar er werden geen grote incidenten gemeld. In totaal zijn er 29 personen voor allerlei verschillende vergrijpen opgepakt. Ook werden er wapens in beslag genomen. Het ging onder andere om messen, 2 vuurwapens en 2 nepvuurwapens. Het weer overwegend bewolkt en van west naar oost trekken buien over het land. Bij een matige westenwind wordt het zo'n 22 graden.
2: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
4: Opnieuw controle op petbikes in Amstelveen. En A9 richting Schiphol dit weekend dicht door werkzaamheden. Mijn naam is Hans van der Heijden. De politie in Amstelveen heeft vrijdagmiddag opnieuw een verkeerscontrole gehouden, waarbij vooral fatbikes werden gecontroleerd. Na een controle donderdag bij hockeyvereniging Mira was nu een locatie ingericht achter winkelcentrum Groenhof bij de Cirrusflat. Motoragenten leidden daar veel, voornamelijk jonge fatbikebestuurders, naartoe voor een inspectie. Ook diverse brommerrijders moesten zich melden op de controleplaat. De politie controleerde de voertuigen op naleving van de verkeersregels en technische eisen. De resultaten van de actie zijn nog niet bekend. En de A9 richting Schiphol en Haarlem is dit weekend afgesloten tussen de knooppunten Holendrecht en Bad Hoeverdorp. Rijkswaterstaat verplaatst tijdens de afsluiting het verkeer naar de nieuwe verdiepte ligging van de snelweg en voert tegelijkertijd onderhoudswerkzaamheden uit. De afsluiting duurt tot maandagochtend 27 juli 5 uur. Weggebruikers moeten rekening houden met 10 tot 30 minuten extra reistijd. Daarnaast gelden lokale verkeersmaatregelen, waaronder eenrichtingsverkeer op de Burgemeester Rijnderslaan en de afsluiting van de zuidelijke oprit 5 Stadshart tot eind februari 2027. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl. This is Jam.

Misschien dat als je, net als ik wat ouder bent, dat je nog kan herinneren dat je ergens in de jaren 80 hierop gedanst hebt. Want toen was het populair in de clubs en discotheken in Amsterdam. Prince Charles en de City Beat Band. Je hoorde We Can Make It Happen. En daarna stopte Prince Charles met zingen en ging hij muziek produceren voor andere artiesten. En daar was hij heel succesvol in. Hij heeft muziek geproduceerd voor, hou je vast, onder andere Mary J. Blige, Puff Daddy, Usher, Boyz II Men, Jodeci, Brandy en Notorious B.I.G. En hij heeft ook nog een heleboel awards daarmee gewonnen. Dus Make It Happen, dat was voor hem het begin van een hele, hele mooie carrière. En niet alleen dat, ook nog een heel mooi begin van jouw zondagmiddag. Ja, dit is de zondagmiddag van Jam FM. Dit is... En iedere zondagmiddag sloof ik me voor je uit. Ja, ik doe echt mijn best voor je. Maar wat ik me toch af en toe afvraag is...

Music is taking you higher. Ja, zo is het maar net. Want als je iedere zondagmiddag je radio aanzet hier op Jam FM, dan val je ook iedere zondagmiddag met je neus in de boter. Want je wordt verwend. Niet alleen halen we de allerbeste, allerlekkerste dansbare herinneringen op uit een ver verleden, maar we houden je ook op de hoogte van de muziek die er toe doet voor wat betreft de toekomst. De Hot Jam van deze week hoorde je daarom. New Music First, MG Soul en Don't You Ever Stop Believing. En daarvoor gingen we terug naar de jaren 90 met Teddy Riley en Tammy Lucas. And Is It Good to You?

jij in mijn leven kwam, was mijn leven a cappella. En nu speelt er in mijn hart een heel orkest. Het zijn eigenlijk gewoon hele lieve woorden van Kelly's. Ondanks de dreigende beat die erbij zit. Want als je afgaat op de beat, dan denk je meer dat ze op ruzie uit is. Maar het is een mooie plaat. Dus je hoorde Kelly's en a cappella. En daarvoor de Mary Jane Girls. En You Could Be My Candyman. Oftewel, jij kan de man zijn waar ik af en toe lekker van snoep. Mooie gedachten voor de zondag. Hou hem vast. What Are We Gonna Do About It van Mercy Mercy. Dat is nou weer typisch zo'n plaat waarvan ik altijd blijf vinden dat die te weinig gedraaid wordt. Waarom? Omdat ik er nooit genoeg van krijg. En daarom heb

0: Funky, het nieuws van 12:30.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op JamFM. Op sociale media schrijft premier Rob Jetten dat de aanslag in Berlijn, waar een automobilist inreed op een menigte tijdens de Cape Ride, een regelrechte aanslag op onze vrije en tolerante samenleving is. En naar aanleiding van de aanslag gisteren in Berlijn heeft de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema gezegd dat in haar stad waar nodig extra maatregelen getroffen worden. Voor de derde dag op rij heeft Roemenië een drone neergehaald. Het Roemeense defensieministerie meldt dat daar een F-16 gevechtsvliegtuig voor gebruikt werd. De politie laat weten dat het zomercarnaval gisteren in Rotterdam rustig verlopen is. Hier en daar waren wel wat relletjes waar de politie aan te pas moest komen, maar er werden geen grote incidenten gemeld. Het weer overwegend bewolkt en van west naar oost trekken buien over het land. Bij een matige westenwind wordt het zo'n 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op JamFM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Paulien Weder exposeert een bewogen wereld in gemeentehuis Ouder Amstel en werkzaamheden gestart bij voormalig Vendex-pand. Mijn naam is Martin Rodenburg. Kunstenaar Paulien Weder exposeert in het gemeentehuis van Ouder Amstel haar werk onder de noemer Een Bewogen Wereld tot 28 augustus. Paulien Weder is fotografisch kunstenaar, lid van Amsteland Kunst en woont in Gaasperdam. Ze staat bekend om haar intuïtieve, creatieve momenten, oftewel ICM-fotografie. Door de bewogen beelden worden kleuren voelbaar, vervagen vormen en krijgen emoties de ruimte. Het is haar taal om de wereld even stil te zetten. De expositie is te zien tijdens de openingstijden van het gemeentehuis. Bij het al jaren leegstaande Vendex-pand aan de Van der Marenweg lijken de voorbereidingen voor een nieuwe bestemming te zijn begonnen. De onderzijde van het gebouw is inmiddels dichtgetimmerd en op het terrein zijn werkzaamheden zichtbaar. Of het bestaande pand wordt verbouwd of gedeeltelijk plaatsmaakt voor nieuwbouw, dat is op dit moment nog niet duidelijk. Het oude pand staat al 12 jaar leeg en er vonden vaak onregelmatigheden plaats, zoals inbreken, kraken en in brand steken. Wanneer men klaar zal zijn en alles weer in gebruik genomen kan worden, dat is nog niet bekend. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
4: Deze hele zomer vliegen de DJ's van JamFM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas in de Poffertjeskraam, op het Dorpsplein in Duivenrecht of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. JamFM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.

Als je zo naar de foto kijkt van Heavy D, dan begrijp je wel waarom die de bijnaam The Overweight Lover heeft gekregen. En trouwens, Heavy D, dat is op zich ook al een bijnaam. Want laten we stellen dat hij een BMI had met 3 cijfers. Want hij was echt veel te dik en dat blijkt uiteindelijk ook zijn doodsoorzaak te zijn geweest. En dat is natuurlijk minder fijn. Je hoort de Heavy D and the Boys. And we've got our own thing. En als ik naar zo'n foto kijk, dan denk ik bij mezelf, ja Erik, dat is de reden waarom je eigenlijk naar de sportschool toe moet gaan. Want ooit hoop ik zelf de bijnaam afgetrainde I te krijgen. Maar zover is het nog lang niet. Wij zijn Jam FM. Wij zijn smooth en funky. En over de funk, the whole funk. And nothing but the funk. Daarover wil Charades het met je hebben. Hier is Gimme the Funk.

411. Het was in 1992 de naam van het debuutalbum van Mary J. Blige. Ja, dat was de eerste keer dat we van haar hoorden. En van dat album kwamen meteen een aantal grote hits. Zoals You Remind Me, Reminisce en Sweet Thing. Maar ik dacht deze keer, weet je wat? Ik draai gewoon What's the 411. De titeltrack dus. En dat is wat je hoorde. Mary J. Blige samen met Grand Poobah. En voor your rates. And give me the funk. En nu denk ik dat ik eigenlijk wel heel erg graag met je wil dansen. I think I wanna dance with you. He's in Rumpelstiltskin.

boos. Dat ik wel een beetje bang voor hem zou worden. Maar ik hou van zijn muziek. Ik ben een fan van hem. Je hoorde 50 Sounds en In The Club. En daarvoor Rumble, Skills and Skin. Dat was wat je noemt een eendagsvlieg uit de jaren 80. Maar wel een leuke plaat. I think I wanna dance with you. Totdat het 1 uur is. Hoor je Georgie B en de Groove Association. En you know, in de speciale, het is per slot verzekering zomer, in de speciale Summer Vibes Remix.

0: zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
1: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, op het Dorpsplein in Duivenrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
2: Last van vocht, schimmel of slecht binnenklimaat? Ventilatie Noord-Holland optimaliseert je volledige mechanische ventilatie of WTW-systeem. Van bouwkundig ventilatieadvies tot complete reiniging. Wij verbeteren het totale ventilatiesysteem voor gezonde lucht en een lagere energierekening. Kijk op ventilatienoordholland.nl en geef je huis weer lucht.
3: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
4: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
5: An Evening With presenteert Change. Op dinsdag 4 augustus komt deze legendarische act naar Paradiso in Amsterdam. Geniet van de herkenbare sound, de energie en de hits die je kent en voelt. Een avond vol groove en sfeer die je niet wilt missen. Verzamel je vrienden en beleef het live. Tickets zijn nu verkrijgbaar via paradiso.nl. Wacht niet te lang.
6: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 1 uur.
7: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Jam FM. Na de aanslag gisteravond tijdens de Cape Pride festiviteiten in Berlijn wacht de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid nog op nadere informatie uit Duitsland. In Berlijn reed een man in op feestvierders, daarbij kwam één persoon om het leven en raakte 16 anderen gewond. Het dreigingsniveau in Nederland staat op 4 op een schaal van 5. Dat houdt in dat een kans op een aanslag reëel is. De NCTV zegt dat mensen alert moeten blijven op verdachte situaties. En de organisatie van de World Pride in Amsterdam reageert met grote verslagenheid op de aanslag tijdens de Pride in Berlijn. In tijden als deze voelen we des te meer hoe belangrijk het is dat we elkaar blijven steunen en samen blijven opkomen voor liefde, vrijheid en veiligheid, aldus de World Pride. Over extra veiligheidsmaatregelen in Amsterdam verwijst de organisatie naar de Amsterdamse burgemeester Halsema. Zij zei eerder dat die er waar nodig komen. Gisteravond heeft de politie in het Zuiderpark in Den Haag een 35-jarige man uit Alphen aan de Rijn opgepakt. De Alphenaar wordt verdacht van zware mishandeling. Twee slachtoffers van 49 en 50 jaar oud uit Den Haag moesten met verwondingen in het ziekenhuis worden opgenomen. Toen de politie ter plaatse kwam, waren omstanders een van de gewonde mannen aan het reanimeren. Op aanwijzingen van getuigen kon de verdachte aangehouden worden. Onduidelijk is nog wat er aan de mishandeling vooraf ging. Voor de derde dag op rij heeft Roemenië een drone neergehaald. Het Roemeense Defensieministerie meldt dat daar een F-16 gevechtsvliegtuig voor gebruikt werd. De drone was zonder toestemming het luchtruim binnengevlogen. Vrijdag werd voor het eerst een drone uit de lucht geschoten die het luchtruim had geschonden. Gisteren gebeurde dat opnieuw en vandaag dus weer. De drone van vrijdag was van het type Shahed, een aanvalsdrone die door Rusland wordt ingezet in de oorlog tegen Oekraïne. Het weer overwegend bewolkt en van west naar oost trekken buien over het land. Bij een matige westenwind wordt het zo'n 22 graden.
6: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
1: Petitie voor behoud Veerpont, Bad Hoeverdorp, Amsterdamse Bos. En Eigen Haard prijst 74 sociale huurwoningen aan. Mijn naam is Hans van der Heijden. De toekomst van Veerpont Ome Piet tussen Bad Hoeverdorp en het Amsterdamse Bos is onzeker nu de huidige exploitanten na 16 seizoenen stoppen. Volgens Hallo Bad Hoeverdorp is daarom een petitie gestart waarin bewoners en recreanten de gemeente Haarlem en meer oproepen zich in te zetten voor behoud van de verbinding. Daarbij wordt verwezen naar een eerdere oplossing voor de pont bij Rijzenhout. De gemeente noemt de Veerpont een waardevolle schakel in het recreatieve routenetwerk en onderzoekt samen met betrokken partijen mogelijkheden om de verbinding te behouden. En woningcoöperatie Eigen Haard presenteert de bouw van 74 sociale huurwoningen aan de Karmelaan in Amstelveen als voorbeeld van snelle woningbouw, maar vermeldt niet dat de appartementen na oplevering eerst maximaal 5 jaar worden gebruikt voor de opvang van de Oekraïense ontheemden. In het persbericht benadrukken Eigen Haard en wethouder Paul Slettenaar de uitbreiding van de sociale woningvoorraad en de korte bouwtijd. De woningen worden na oplevering in oktober 2026 eerst verhuurd aan de gemeente voor bewoners van de Olmenhof en komen pas daarna beschikbaar voor reguliere sociale verhuur. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
8: This is Jam Hot. This is Jam Hot.
9: Wij zijn Jam FM.
6: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulvol en altijd dichtbij.
10: This is the jamming summer.

andermans spullen moet je afblijven. Vandaar dat de plaat OPP, oftewel Other People's Properties, heet. Maar je kan het ook anders lezen. Other People's Pussies of Other People's Penis. En dan betekent het dat je aanpapt met iemand waarvan je weet dat hij al een relatie heeft. En de heren van Naughty by Nature die hebben aangegeven dat je zelf mag invullen wat je denkt als je naar hun plaat luistert. En weet je wat ik zou doen als ik jou was? Als ik jou was, zou ik nu mijn radio wat harder zetten, want hier is Vaughn Mason & Crew.

Ik kan me nauwelijks voorstellen dat je deze plaat vergeet. Ja, het is een hele bijzondere plaat. Een hele bijzondere plaat uit 1993 van Sir Mix-a-Lot, Babies Got Back. En die Sir Mix-a-Lot, die heet in het dagelijks leven Anthony Ray. Komt uit Seattle Central District. En hij heeft nog meer bijnamen naast Sir Mix-a-Lot. Namelijk Bumpasaurus en Prime Minister. En wat wel leuk is om te weten over deze beste man, die nog steeds in leven is, is dat hij ook stemmetjes heeft ingesproken. Onder andere bij The Simpsons en Family Guy. En laten dat nou net tekenfilmpjes zijn die ik heel erg leuk vind. Ik ben dus fan van Sir Mix-a-Lot. Daarvoor Vaughn Mason & Crew.

Het is een hele speciale uitvoering die je hoort. Aangepast aan het feit dat het zomer is. Het is namelijk de Poolside Remix. Oftewel lekker aan het randje van het zwembad met je voetjes in het water. En long drink die leeg aan het drinken bent. Met het zonnetje op de bol. Ziggy Alf was dat Alien. En daarvoor Danny Foster en Rogue. En Saturday Night. Dat allemaal hier op Jam FM bij Erik van Dien. En we gaan weer terug. We gaan weer terug naar de jaren 80. Een plaat die ik ken. Omdat ik heel veel destijds naar Decibel Radio luisterde. En daar hoorde je hem heel veel. Ik heb het over Adele Bertai. Hier is Bill

0: en Funky. Het nieuws van 2:30.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Na de aanslag gisteravond tijdens de Cape Pride-festiviteiten in Berlijn wacht de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid nog op nadere informatie uit Duitsland. In Berlijn reed een man in op feestvierders, daarbij kwam 1 persoon om het leven en raakte 16 anderen gewond. En de organisatie van de World Pride in Amsterdam reageert met grote verslagenheid op de aanslag tijdens de Pride in Berlijn. Gisteravond heeft de politie in het Zuiderpark in Den Haag een 35-jarige man uit Alphen aan de Rijn opgepakt. De Alphenaar wordt verdacht van zware mishandeling. 2 slachtoffers van 49 en 50 jaar oud uit Den Haag moesten met verwondingen in het ziekenhuis worden opgenomen. Voor de 3e dag op rij heeft Roemenië een drone neergehaald. Het Roemeense Defensieministerie meldt dat daar een F-16 gevechtsvliegtuig voor gebruikt werd. Het weer overwegend bewolkt en van west naar oost trekken buien over het land. Bij een matige westenwind wordt het zo'n 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Ouderkerkse Helene van Lith brengt eerst de gedichtenbundel uit. En een deel van de opbrengst gaat naar Kika. Een tweede editie taalborrel in Duivendrecht. Mijn naam is Martin Rodemurg. Helene van Lith uit Ouderkerk aan Amstel heeft haar eerste gedichtenbundel uitgebracht. In Op Vleugels van Zilver komen poëzie, fotografie en illustraties samen. Een deel van de opbrengst van de bundel gaat naar Stichting Kinderen Kankervrij, oftewel Kika. Van Lith heeft ervoor gekozen een deel van de opbrengst te schenken aan Kika. Ook de keuze is ingegeven door een persoonlijke ervaring. De gedichtenbundel Op Vleugels van Zilver is verkrijgbaar bij boekhandel Spreij en Ouderkerk, Primera, Groenhof, Amstelveen en via Amazon.nl. Op 30 juli vindt de tweede taalborrel plaats in het dorpshuis in Duivendrecht. De taalborrel is elke donderdag van de maand, behalve in december, tussen 6:30 en 7:00. In het dorpshuis Duivendrecht dus. Drankjes voor eigen rekening en voor water en versnaperingen wordt gezorgd. Meer informatie vind je op coherente.nl. Meer nieuws hoor je over 1/2 uur of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen. In the
4: summertime. Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10:00 ochtends tot 4:00 middags. Vanaf de Oude Kerkenplas in de Poffertjeskraam, op het Dorpsplein in Duivendrecht of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.

Ze zijn fout geweest in de oorlog. Niet allemaal natuurlijk. Ze maken auto's. Auto's die we allemaal willen hebben. Ze zijn gründlich. En ze hebben hun eigen schlagermuziek. Maar soms maken ze echt hele goede dancemuziek. Bijvoorbeeld in 1990. Je hoorde Snap uit Duitsland dus. En I Got The Power. Ze hebben wel hulp ingeroepen van twee Amerikanen. Namelijk Turbo B en Penny Ford. En ik heb nog meer Amerikanen voor je. Sterker nog, het wemelt van de Amerikanen hier op Jam FM. Die OJ's. Die OJ's met een boodschap. Put our heads together. Oftewel, laten we nou eens een keertje lief tegen elkaar zijn. En dat is een boodschap waar hun eigen president misschien wel wat beter naar zou kunnen luisteren. Want die is alleen maar bezig met sancties opleggen. Sancties links, sancties rechts, sancties hier, sancties daar. Dat is zijn politiek. Dat is jammer.

Cecil Campbell. Maar we kennen hem met z'n allen natuurlijk als Aini Kamosi. Je hoorde The Hot Stepper. En ik moet zeggen, ik ben een behoorlijk grote fan van Aini Kamosi. Niet alleen vanwege deze muziek, maar vooral vanwege zijn reggae en dub. Denk bijvoorbeeld maar eens aan They Call It Murder. Dat is echt een heerlijke plaat. Die moet je maar eens een keertje checken. Voor Aini Kamosi hoorde je die OJ's hier op Jam FM bij Erik van Diemen. En Put Our Heads Together. En dit is nieuw. The Womack Sisters. If I Let.

was zo begin jaren 80 behoorlijk succesvol, hoor. Je hoorde hem veel in de discotheken als je uitging. Howard Johnson, Let This Dream Be Real. En daarvoor de Womack Sisters. En die zijn nu succesvol. Dat is nog maar net uit. New Music First dus, If I Let You. Terwijl het klinkt alsof het stok en stok uit... Mensen, ik moet er alweer vandoor, want Edwin van Brakel die staat alweer te trappelen hier in de studio. Ja, letterlijk, want als hij goede muziek hoort, dan gaat hij altijd met zijn voet trappelen. Ja, dat is een beetje een afwijking van hem. Je hoort hem de komende 2 uur en wij spreken elkaar weer precies over een week. Niet vergeten, hè? Volgende week zondag, dan ben ik er weer tussen 11 uur 's ochtends en 2 uur 's middags. Tot volgende week.

0: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
1: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar ook voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
2: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan een normale werking van het immuunsysteem. En biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
3: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
4: Heb jij al gehoord van Freestays? Met Freestays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de Freestays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
5: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
6: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
5: Help je mee?
7: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen. In the
8: summertime. Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, op het Dorpsplein in Duivendrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
9: An Evening With presenteert Change. Op dinsdag 4 augustus komt deze legendarische act naar Paradiso in Amsterdam. Geniet van de herkenbare sound, de energie en de hits die je kent en voelt. Een avond vol groove en sfeer die je niet wilt missen. Verzamel je vrienden en beleef het live. Tickets zijn nu verkrijgbaar via paradiso.nl. Wacht niet te lang.
10: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 2 uur.
11: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Jam FM. De Duitse Bondsdagvoorzitter Julia Klöckner laat de vlaggen half stok hangen na de aanslag bij de Gay Pride in Berlijn gisteravond. In de Duitse hoofdstad viel 1 dode te betreuren en raakte 16 mensen gewond doordat iemand met een voertuig op een feestende menigte inreed. Er wordt naar een 21-jarige verdachte gezocht. Klöckner zegt dat wie mensen aanvalt die opkomen voor vrijheid, gelijke rechten en diversiteit, de fundamenten van onze democratische samenleving ondermijnt en de menselijke waardigheid schendt. De 5 stranden in de Franse regio Normandië, waar op 6 juni 1944 de geallieerden aan land gingen, zijn aan de UNESCO-werelderfgoedlijst toegevoegd. Volgens het comité zijn op de stranden veel sporen aanwezig die symbool staan voor de vrede en vrijheid in Europa. De stranden moeten beschermd worden tegen klimaatverandering, de aanleg van windparken en massatoerisme. 6 juni 1944 ging de geschiedenis in als D-Day. Ruim 150.000 geallieerde militairen landden op de stranden aan de Franse kust. Na de aanslag gisteravond tijdens de Gay Pride-festiviteiten in Berlijn wacht de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid nog op nadere informatie uit Duitsland. Het dreigingsniveau in Nederland staat op 4 op een schaal van 5. Dat houdt in dat een kans op een aanslag reëel is. De NCTV zegt dat mensen alert moeten blijven op verdachte situaties. En volgens het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken zijn er geen Nederlanders onder de slachtoffers van de aanslag in Berlijn.
12: De uitgestelde Formule 1-race van Bahrein zal op 4 oktober in Maleisië worden ingehaald. Dat meldt de organisatie van de Formule 1. De wedstrijd verviel in april vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. In het voorjaar hoopte men nog dat de race van Bahrein in het land zelf ingehaald kon worden. Maar na nieuwe ongeregeldheden tussen de VS en Iran heeft men die hoop laten varen. Het weer overwegend bewolkt en van west naar oost trekken buien over het land. Bij een matige westenwind is het zo'n 22...

Ja, ja, ja, ja. We zijn weer terug. We zijn weer een week verder. Met een nieuwe editie van Edwin On op Jam FM. En we beginnen meteen lekker met deze track van The Sister Sledge. Die eigenlijk nooit weg geweest is. Nee. Origineel stamt uit 1979, maar we begonnen met de remix uit 1984... die destijds voor de tweede keer onder handel werd genomen door het gouden duo achter Chic. Oftewel Nile Rodgers en Bernard Edwards. Fijn om even mee te starten, deze Sister Sledge hier.

0: Dus dat wordt genieten. Maar eerst even wat nieuws op Jam. Inderdaad, dat zijn we nog steeds. En dat blijven we ook nog wel even.
1: New music first. Always on Jam 104.9.
0: En dat is deze van Dave Lovely. All Around the World in the Redemption Remix. Maurice, let je op, zo? Nog heel even, dan komt hij weer het lokale nieuws. Kwart over. Komt goed. Welkom bij Edwin On.

0: Bij uitstek. Mocht je een festival willen meemaken in de UK, dan moet je echt naar White. Daar hebben ze hele grote velden met, waar je je tentje neer kan zetten. En dan komt dat helemaal goed. Maurice Becker zit inmiddels klaar voor zijn eerste lokale blokje.
1: Lokaal nieuws. Update.
2: Ja. Het is 14:15 in dit programma. Edwin, goedemiddag. De gemeente Ouder Amstel heeft een nieuwe overeenkomst gesloten voor het onderhoud van openbaar groen. Groenbedrijf De Wit uit Hazerswoude-Rijndijk gaat dit in Ouderkerk aan de Amstel en Duivendrecht onderhouden. Omdat niet zeker was welk bedrijf dit ging doen, lopen de werkzaamheden wat achter. De gemeente verwacht dat dit de komende tijd geleidelijk verdwijnt. Door werkzaamheden aan het spoor rijden tot half augustus geen metro's van Duivendrecht richting Amsterdam-Zuid. Metro 50 valt uit en metro 51 rijdt deels. Reizigers kunnen de trein gebruiken of omreizen via Amsterdam Centraal. De Spakkelenbrug blijft tijdens de werkzaamheden ook afgesloten. Mooi. Nou, dat ga ik voor nu dit blokje afsluiten. Spreek je zo. Doei.
0: Ja, dankjewel man. Heb je dat gezien van die tram van de week? Zeg woensdag op de Erasmusbrug in Rotterdam. Die knalde gewoon vol tegen elkaar aan. Onvoorstelbaar dat het kan, maar.
3: This summer, your radio.
4: This is the original.
3: Live.

Never Felt So Good. Het nummer werd in 83 al geschreven door Michael Jackson en de Canadese Paul Anka. En later kreeg de track een compleet nieuw leven toen Justin Timberlake zijn vocalen toevoegde aan de originele opname van Michael Jackson. Twee generaties popsterren samen op één track. En het resultaat klinkt alsof ze altijd al samen

0: That was fun. Nou, het is net alsof hij fun had met Justin Timberlake. Ja.
1: Are you ready?
2: Let's go back to the 80s. Jam FM.
0: Ja, en dat mag wel ethisch heten, want dit is gewoon weer eventjes een te gek nummer uit 1984. De formatie heet Pilots. Het was niet een band die op het podium stond, zeg maar een studioband gebouwd om Will Downing en natuurlijk zijn maat Chepetti Bone. En op de drums hoor je Billy Amendola, de strakste drummer die er bestaan heeft, hè, eigenlijk. Deed ook heel veel in studio's. En ja, in de wereldje kennen ze hem wel. Of de disco drummer uit New York.

0: heeft ook wel wat weg van Mr. D-Train natuurlijk, maar dat was ook een vriend van Will Downing.
1: Ja.
0: We hebben goed naar elkaar geluisterd, zullen we zeggen. Zo, we gaan eens eventjes updaten, want daar is het ook weer een beetje tijd voor hier bij de Zomerse Jam FM.
2: We update your ears.
3: New music first.
2: Jam.
0: En dat doen we met deze van Jody Watley samen met remixer Alex Dicho. Heeft zich deze track gemaakt, The Dawn, op Jam FM.

0: Stand Still Now.
1: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
2: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, op het Dorpsplein in Duiverrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
3: Ja, daar ben ik nog steeds. Welkom, dit is Edwin Allen op Jam FM met de lekkerste dance classics. Nu de Cool Notes. Er komen er een paar logeren. Come

0: typische 80's uitstraling. Waren ze bijna net zo fashionable als de band zelf.
1: Ja.
0: Maar vergis je niet hoor, onder die opvallende look zat een groep muzikanten met een stevige soul- en funkbasis. De Cool Notes werden in de jaren 80 vooral bekend met een lekkere mix van soul, funk en dance. En deze Spend the Night is daar een heerlijk voorbeeld van hier op Jam. Van de UK gaan we weer terug naar Long Island, New York. En dat is deze formaat.

0: En daarvoor hoorde je natuurlijk De La Soul samen met Chaka Khan en All Good. Zo, Maurice Becker zit inmiddels klaar voor zijn tweede lokale blokje.
1: Lokaal nieuws, update.
2: Het zijn die bekende aantal trackjes voor 3 uur. En er zit een kikker in mijn keel. Nou, hij is weer weg, hoop ik. En Edwin, goedemiddag. Door de aankomende droogte zijn op de Joodse begraafplaats Bet Chaim in Oudekerk aan de Amstel de eeuwenoude graven tijdelijk zichtbaar. Dat komt omdat boven de verzakte grafstenen het gras sneller uitdroogt, waardoor de contouren zichtbaar worden. Het bijzondere beeld verdwijnt zodra er weer voldoende regen valt. Op Bet Chaim liggen sinds het jaar 1614 ruim 28.000 mensen begraven. Kinderen kunnen woensdag 29 juli op avontuur in het Amsterdamse bos met een echte boswachter. Tijdens een wandeling ontdekken zij hoe de natuur wordt verzorgd en hoe dieren worden geholpen. De boswachter vertelt verhalen, geeft leuke weetjes en beantwoordt vragen. De activiteit start om 2 uur bij de boswinkel aan de bosbaan in Amstelveen. Goed, ik ga even 3 keer kuchen en hopen dat we elkaar over een half uurtje spreken in een iets betere conditie. Tot zo, doei.
0: Ja, dankjewel. Wij gaan even naar Frankrijk een feestje bouwen met Christophe. Hier is All Night Long.
3: This summer, your radio.
4: This is the original.

dan scroll je een beetje over die radio en dan denk je, waar zijn die funkzenders gebleven? Oh, die zijn er wel hoor, dus wees me niet maar getreurd, die zijn er echt. Zo, deze komt uit 2000.

0: party gaat nog wel een uurtje door. We zijn er tot 4 uur. Dus, maar het loopt alweer tegen 3. Dus we gaan je nog eventjes terugwerpen naar de jaren 80.
1: Are you ready? Let's go back to the 80s. Jam FM.
0: Het is de laatste voor 3. En wat voor eentje? McFadden en Whitehead. Moet ik eigenlijk zeggen, wijlen McFadden en Whitehead. Want ze zijn er beide allemaal niet meer. Gestorven op 55-jarige leeftijd, deze Whitehead. Maar ja, McFadden werd niet veel ouder. Slechts 57. Onvoorstelbaar. De ene werd neergeschoten. En de andere overleed aan een vreselijke ziekte. Die begint met een K. Ja, onvoorstelbaar. Waren natuurlijk producenten meest bekend van Ain't No Stopping Us Now. En als tieners begonnen ze als The Epsilons.

0: Jam FM. Summertime. It's summer. 104.9 FM.
1: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
2: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas in de Poffertjeskraam, op het Dorpsplein in Duiverrecht of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
3: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
7: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf 20 euro per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
8: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
9: An Evening With presenteert Change. Op dinsdag 4 augustus komt deze legendarische act naar Paradiso in Amsterdam. Geniet van de herkenbare sound, de energie en de hits die je kent en voelt. Een avond vol groove en sfeer die je niet wilt missen. Verzamel je vrienden en beleef het live.

0: Jam FM met het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Jam FM. Duitse media melden dat de verdachte van de aanslag in Berlijn een aanhanger van Islamitische Staat is. De 21-jarige man is door de politie geïdentificeerd als Abdul B. Vorig jaar vertrok B naar het Midden-Oosten om zich bij IS aan te sluiten, maar dat mislukte. Na zijn terugkeer in Duitsland werd hij veroordeeld. In mei dit jaar zou hij na jeugddetentie op vrije voeten zijn gekomen. Een woordvoerder van de politie zei eerder dat de verdachte een bekende van de politie is. En de regionale omroep RBB zegt dat er afgelopen nacht iemand is opgepakt die mogelijk met een voertuig inreed op mensen bij de Pride in Berlijn. Het zou gaan om een persoon met de Iraanse nationaliteit. De politie heeft dit niet bevestigd. Na de aanslag was er onduidelijkheid over hoeveel mensen er in het voertuig zaten. Er wordt dus gezocht naar een 21-jarige verdachte. Volgens RBB is onduidelijk wat de rol van B geweest is en of hij degene was die achter het stuur zat. De 5 stranden in de Franse regio Normandië, waar op 6 juni 1944 de geallieerden aan land gingen, zijn aan de UNESCO-werelderfgoedlijst toegevoegd. Volgens het comité zijn op de stranden veel sporen aanwezig die symbool staan voor de vrede en vrijheid in Europa. De stranden moeten beschermd worden tegen klimaatverandering, de aanleg van windparken en massatoerisme. 6 juni 1944 ging de geschiedenis in als D-Day. Ruim 150.000 geallieerde militairen landden op de stranden aan de Franse kust. De Spaanse premier Sanchez heeft de provincie Ávila ten westen van Madrid bezocht. Ook dit gebied is door brand getroffen. Volgens Sanchez waren er vannacht positieve ontwikkelingen gaande in de strijd tegen het vuur, maar er zullen nog moeilijke uren volgen. De premier laat weten dat er een nationaal pact voor de klimaatcrisis nodig is. Zo'n pact moet voor betere brandpreventie zorgen. Ondertussen is er bij Valencia een nieuwe natuurbrand uitgebroken. Het weer overwegend bewolkt en van west naar oost trekken buien over het land. Bij een matige westenwind is het zo'n 22 graden.

0: DJ Easy Rock. Ik had het over McFadden en The Whitehead die er niet meer zijn. Maar deze twee mannen zijn er ook niet meer. Rob Bass overleed in mei 2026, nog niet eens zo lang geleden. En Easy Rock overleed al in 2014. Nou, nog één keer dan. 1, 2, 3, get loose now. Nog steeds een legendarische track in de hiphopwereld, deze It Takes Two. Fijn om de tweede uur mee te beginnen hier op Jam FM bij Edwin Holland op de zondag. En je weet het, de tweede track na drieën is altijd onze Hot Jam. Approved and tested by the crew.
1: New music first. Here's a brand new Hot Jam on Jam FM.
2: We bring you this week's Hot Jam, approved and tested by the crew, Jam FM.
1: This week's hottest track on Jam FM.

0: komt het allemaal goed.
1: Hou je jaren uit, hoor.
0: Ja, dus dat gaat goed komen. Maurice Becker zit inmiddels klaar voor zijn derde lokale blokje.
2: Lokaal nieuws, update.
3: Het is om en erbij 3:15 in dit programma. Edwin Hond, dames en heren, jongens en meisjes. U kent hem, het is namelijk Edwin van Brakel. Het mirakel Edwin van Brakel. Ja, zo ja. Is het toch, Edwin, of niet?
1: Ja, zeker. Ja,
3: precies, dat kunnen we gewoon, er is geen spel tussen te krijgen. Goed, goedemiddag. De woningdruk in Uithoorn en de Kwakel blijft hoog. Dit blijkt uit een regionaal woononderzoek. Het aantal huishoudens groeit sneller dan het aantal woningen. Vooral mensen met een laag- en middeninkomen vinden moeilijk een passende woning. De gemeente Uithoorn zegt te blijven bouwen aan betaalbare woningen voor starters, gezinnen en senioren. Aan de Kuimenlaan in Amstelveen worden in oktober dit jaar nieuwe sociale huurwoningen opgeleverd. Nou, daar gebeurt het dus wel, Edwin. Ruim 70 woningen worden de eerste 5 jaar verhuurd aan Oekraïners. De huizen keren terug op de plek waar in 2006 oude woningen werden gesloopt. Dankzij samenwerking en een snellere bouwmethode zijn de nieuwe appartementen in korte tijd gerealiseerd. Edwin, realiseer jij nog even een paar lekkere trackjes. En dan spreek ik je zo nog even. Doei!
0: Komt helemaal goed.
4: The dance floor never lies.
5: This is the original.
4: This is

Dan driften met je auto, nee toch? Je hoorde Ellie Escobar, drifting van deze DJ-producer uit New York. Waar hij in de 80's opgroeide tussen de hip-hop muziek. En in de 90's ging hij naar elke club in New York om te kijken welke klanken de mensen de voetjes van de vloer deed doen. En dat gooide hij thuis door elkaar heen, mixte dat wat. En zo kwam zijn, zijn skills voor de muziek. En hij had ook een steeds groter wordende platencollectie op vinyl. Waar hij allemaal mixen mee maakte. Dus veelzijdig, deze Ellie Escobar. En je hoorde ook de sample van onder andere Your Personal Touch van Evelyn Champagne King. Ja.

0: Even kijken, want zoals ik altijd beloof in de zomer doen we minimaal even één Italo-trekje in de zomersuitzending van Edwin On. En dat doen we dan ook weer met de effectprocessen. Je weet het wel.
1: Je weet het wel.
0: De Edwin On Italo Summer Track. En die is deze keer heel smoothvol. Ken je hem nog uit de 80's? We hebben het over Valerie Dore en de

0: uit 1984 van Valerie Dore. Artiestennaam van Monica Stucci, wat zo heette ze echt. En het bijzondere is dat deze zangeres die ik net noemde helemaal de stem niet is. Dat werd namelijk ingezongen door Dora Coroviglio. Dat was de echte zangeres, maar voor het plaatje hebben ze Valerie doorgenomen. En dat was niet onverdienstelijk, zullen we maar zeggen. Zo, we zitten even voor 3:30. We gaan wat nieuws draaien.
1: New music first. Always on Jam 104.9.
0: Colonel C.C. Carter. Dat is deze track. Let's get away from here. Nou, ik hoop het niet dat je nog ingeschakeld blijft. Want het festijn zit hem altijd in de staart, hè. Dus niet het venijn, maar het festijn. We gaan nog jam vernielen. En zomaar natuurlijk ook nog graaien met de blinddoek.

0: zien als ze de studio uit mogen.
1: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas in de Poffertjeskraam, van Dorpsplein in Duivenrecht of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
2: Ja, ja, festiviteiten, feesten, braderieën. Je moet er allemaal niet zijn vandaag. Dit is het laatste half uurtje. Het is al op Jam FM. Het festijn! Nu Dino Saggio.

Dancer van Gino Socio. Een plaat waar Ben Liebrand door geïnspireerd raakte in eind jaren 70. Echte disco klassieker uit 79. En Gino was niet alleen producer, maar ook vooral een toetsenist met een enorme liefde voor elektronische muziek. En zijn Dancer werd in New York een favoriet in de legendarische Paradise Garage, waar DJ Larry Levin de plaat soms, althans volgens Gino, 3 keer achter elkaar draaide. En dat is niet zo vreemd, want het is natuurlijk een hypnotiserende groove waarbij je blijft doorgaan. Je komt in een soort trance terecht. Ruim 8 minuten hoor, de lange versie van Gino Socio en Dancer. De Canadese disco en synth-gigant. Zo, eens even kijken, want het wordt nu tijd om te gaan graaien. Pakken we even de blinddoek erbij, zo. Want ik mag natuurlijk helemaal niks zien. En dan gaan we graaien in de CD-rekken van de Edwin On Studio, ja. Zo, dan gaan we even staan. Even de microfoon weer wat harder. En het gateje gaat open. Ja, voor de technici onder ons. Dan gaan we in de rechterkant van de CD-rekker van de Eternal Studio. Pakken we dit hoesje. Zo, even het hoesje open doen. Ik voel eigenlijk alleen maar de CD. Wat is het, weet ik niet. Hij gaat nu in de slikker. De graaitrek van deze week. Ik weet het niet, jij weet het niet.

ik hem uit de CD-rek heb gehaald. Gegraaid moet ik eigenlijk zeggen. We gaan terug naar 1982. Met deze Braziliaanse toetsenist. Componist en arrangeur. Emir Deodato. De muzikant die werkelijk alles uit zijn keyboard wist te halen. Van Fender Rhodes, Wurlitzers tot de Minimoog. En natuurlijk die ARP synthesizers. En juist die combinatie die hoor je prachtig terug in deze funky elektronische hit. Happy Hour. Dat is natuurlijk fantastisch geproduceerd. Een heerlijke track van deze Deodato. Trouwens heeft hij eerder bewezen dat hij klassieke muziek en funk moeiteloos door elkaar kon gooien. Maar deze Happy Hour zit helemaal in de sfeer van de vroege jaren 80. Ja, het nummer klinkt alsof de cocktailbar net geopend is, zullen we maar zeggen. Hé, hey, we gaan eens eventjes bellen. Hallo? Hallo? Komt u maar. Zijn ze al aan bellen? Nee, ze zijn nog niet aan het bellen. De lijn is dood, jongens. Komt u maar. Oh, hij doet het. Hallo?

0: beetje pittig telefoontje hoor dit. De Britse meidengroep A Little Mix. Featuring Missy Elliott uit The States. In 2013 uitgebracht als de vierde nummer en tevens laatste single van het debuutalbum van DNA van Little Mix. De groep werd natuurlijk bekend door X-Factor te winnen in 2011. Het was trouwens de eerste keer dat een groep won in X-Factor. En het nummer wat ze toen uitbrachten was Cannibal.
1: Never get back to you.
0: Zo, nou ja.
2: The number you have dialed
0: ja?
2: has been changed.
0: Oh, nou heb ik het verkeerde nummer gebeld. Sorry.
3: Lokaal nieuws. Update.
4: Ja, nog een aantal trackjes voor 4 uur voor het sluiten van de muzikale markt. Edwin, goedemiddag. De zuidelijke toerrit van de A9 bij het Stadshart Amstelveen is afgesloten tot eind februari volgend jaar. Dit is nodig om werkzaamheden aan de snelweg uit te voeren. Verkeer wordt omgeleid via de toerrit 4 bij de burgemeester Boersweg. De plek wordt middels bebording aangegeven hoe de route zal lopen. Nou, mooi. Dit was hem voor nu weer deze week. Ik spreek je volgende week weer. Dus tot dan. Toedeloe.
0: Oké, tot dan weer. En updateje. Vind je het leuk om je updates weer eventjes... je oortjes weer even te updaten. En je weet het, die updates van Jam die zijn helemaal gratis. En brengen je systeem gewoon niet in de war.
5: We update your ears.
6: New music first.
5: Jam.
0: Zo, Danny Foster en Rogue is on his way. Ja, hallo?

0: Maar misschien ben je gewoon heerlijk op vakantie en zit je lekker in Spanje te luisteren of Italië of Creta. Het maakt niet zoveel uit. Overal zijn we te beluisteren via de Jam FM app. Dus download hem nog even via de Google Play Store of de Apple iStore. Komt dat helemaal goed. Kun je via je Bluetooth speaker heerlijk blijven luisteren aan de rand van het zwembad of aan de rand van de zee naar Jam FM. Maar goed, het is er nu weer tijd voor, want ik ga naar de effectprocessor.
1: Jawel.
0: De Jam Vinylplaat. En die heeft toch een beetje te maken met Holiday. Ja, nou ja, niet de Holiday rap, maar met Holiday. Ik hoor nog steeds een effectje, hoor je? Hallo? Een beetje echo. We hebben het over Chains. Binnenkort zijn ze in Nederland 4 augustus natuurlijk in Paradiso Amsterdam. Dus

0: Ik heb er nu al zin in om dit nummer te horen. Vooral
1: dat gaat hij doen hoor. Dat gaat hij doen met die grote hoed van hem. Dus gaat helemaal goed komen. 4 augustus, Paradiso Amsterdam. Wees daarbij. En ja, ik ben er zelf ook. Dus we gaan het beleven daar. En volgens mij wordt het helemaal te gek.

Nou, dan maken we er nog maar een feestje van, zullen we maar zeggen. En dan doen we het met een tuinfeestje, waar we het mee afsluiten. De barbecue staat aan, het vlees staat te grillen. En deze track hoort er dan lekker bij, met het zonsondergangetje. We hebben het al over Mezzo Forte. En de Garden Party, we gaan terug naar 1983. Ik zou zeggen, een hele fijne zondag verder. Geniet ervan. Ook al heeft het een beetje geregend vandaag. Niet getreurd, het wordt weer mooi van de week hoor. Komt helemaal goed. Veel plezier met Marcel Heergaard en zometeen de Flashback Show. En vanavond met Ron Bokkebol en Daniel Zondervan. Bye bye!

0: toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
1: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas in de Poffertjeskraam, van Dorpsplein in Duivenrecht of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
2: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen. Supplementen voor honden en katten.
3: An Evening With presenteert Change. Op dinsdag 4 augustus komt deze legendarische act naar Paradiso in Amsterdam. Geniet van de herkenbare sound, de energie en de hits die je kent en voelt. Een avond vol groove en sfeer die je niet wilt missen. Verzamel je vrienden en beleef het live. Tickets zijn nu verkrijgbaar via paradiso.nl. Wacht niet te lang.
4: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 4 uur.
5: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Jam FM. Het aantal gewonden van de aanslag van gisteren op de Pride in Berlijn is naar boven bijgesteld. Eerder werd gesproken van 1 dode en 16 gewonden. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken, Alexander Dobrindt, meldt nu dat het om 29 personen gaat. Sommigen hebben ernstig letsel opgelopen. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken liet eerder weten dat er geen Nederlandse slachtoffers zijn. 1 persoon reed gisteravond in de Duitse hoofdstad in op een mensenmenigte. De 21-jarige verdachte zou nog altijd voortvluchtig zijn. Over een uur, om 5 uur, wordt op het festival Milkshake in Amsterdam een minuut stilte in acht genomen vanwege de aanslag tijdens de Pride in Berlijn. De organisatie zegt dat liefde, zichtbaarheid en solidariteit altijd sterker zijn dan angst. De oprichter van dit jaarlijkse festival, Marieke Samallo, laat weten dat dit eens te meer aantoont dat acceptatie van de queergemeenschap nog lang niet daar is waar die zou moeten zijn. De organisatie heeft, mocht het nodig zijn, direct contact met autoriteiten en hulpdiensten. Iran beweert dat het geen vergeldingsaanvallen meer uitvoert op landen in het Midden-Oosten waar troepen uit de Verenigde Staten gelegerd zijn. De reden is dat de Verenigde Staten hun bombardementen op Iran gestaakt hebben. Vergeldingsacties zijn daarom niet meer nodig. De afgelopen weken hebben de aanvallen over en weer het diplomatieke proces tussen de VS en Iran weer behoorlijk ontregeld. Eerder werd afgesproken over vrede te praten, maar de twee kregen toch weer ruzie over de scheepvaart in de Straat van Hormuz. En in de Straat van Hormuz is een olietanker ontploft. Persbureau Tasnim meldt dat het schip in aanvaring was gekomen met een zeemijn. Het schip zou afgeweken zijn van de vaarroute die Iran had aangewezen en kwam zodoende in aanvaring met een mijn. Vanuit Teheran is nog niet officieel gereageerd op het incident. Verder is er nog veel onduidelijk. Het weer overwegend bewolkt en van west naar oost trekken buien over het land. Bij een matige westenwind is het zo'n 22 graden.
4: Jam, metropoolregio, nieuwsupdate.
1: Restwarmte datacenter moet glastuinbouw helpen verduurzamen. En circulaire pop-up opent begin augustus in Stadshart Amstelveen. Mijn naam is Hans van der Heijden. Een samenwerkingsproject moet de glastuinbouw in de Kwakel Kuddelstaart verduurzamen met restwarmte van een toekomstig datacenter. Tuinders, Greenport Alsmeer, Liander en andere partijen hebben hiervoor een plan opgesteld dat een SDE++ subsidie heeft ontvangen. De warmte wordt via een gesloten warmtenet gebruikt om kassen te verwarmen, terwijl het datacenter gekoeld wordt zonder drink- of oppervlaktewater te gebruiken. Volgens de initiatiefnemers helpt het project de afhankelijkheid van aardgas te verminderen en voorkomt het zo extra belasting van het elektriciteitsnet. De plannen worden verder uitgewerkt en met omwonenden besproken. En in Stadshart Amstelveen opent op maandag 3 augustus de circulaire pop-up. Een tijdelijke ontmoetingsplek waar hergebruik, reparatie en circulair ondernemen centraal staan. De pop-up wordt om 3:30 middags feestelijk geopend en is daarna dagelijks toegankelijk tot en met 30 september. Inwoners, ondernemers, scholen en organisaties kunnen er kennis maken met initiatieven rond onder meer textiel, elektronisch afval, voedselverspilling en lokaal repareren. Volgens oprichter Bibi Looyenstein en wethouder Salwa Shara moet de locatie inwoners inspireren en laten zien hoe zij zelf kunnen bijdragen aan een duurzamere toekomst. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

met de Flashback Radio Show. Philip Bailey, welcome to the club. Hoorde je als openingstrek vandaag. Hier is AP Connection, samen met Nate Williams en Keep This Star Burning.

0: nieuws van half vijf.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Het aantal gewonden van de aanslag van gisteren op de Pride in Berlijn is naar boven bijgesteld. Eerder werd gesproken van 1 dode en 16 gewonden. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken, Alexander Dobrindt, meldt nu dat het om 29 personen gaat. Over een uur, om 5 uur, wordt op het festival Milkshake in Amsterdam een minuut stilte in acht genomen vanwege de aanslag tijdens de Pride in Berlijn. Iran beweert dat het geen vergeldingsaanvallen meer uitvoert op landen in het Midden-Oosten waar troepen uit de Verenigde Staten gelegerd zijn. De reden is dat de Verenigde Staten hun bombardementen op Iran gestaakt hebben. En in de straat van Hormuz is een olietanker ontploft. Persbureau Tasnim meldt dat het schip in aanvaring was gekomen met een zeemijn. Het weer overwegend bewolkt en van west naar oost trekken buien over het land. Bij een matige westenwind is het zo'n 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Politie waarschuwt voor oplichters die geld of nepgoud aanbieden langs de weg. Mijn naam is Martin Rodenburg. De politie van basisteam Amsteland-Oost waarschuwt voor oplichters die actief zijn in de regio. De afgelopen tijd zijn meerdere meldingen binnengekomen van automobilisten die langs de weg stoppen en voorbijgangers of andere weggebruikers aanspreken. Volgens de politie vragen de inzittenden bijvoorbeeld om geld voor benzine of proberen zij een gouden ring, ketting of horloge te verkopen. In veel gevallen blijkt het om nepgoud te gaan en is er sprake van oplichting. Het advies is dan ook geen geld te geven of andere spullen langs de weg te kopen. Mocht je een verdachte situatie zien, bel dan 0900 8844. En is er sprake van een spoedsituatie, dan belt u 112. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
4: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas in de Poffertjeskraam, van Dorpsplein in Duivenrecht of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.

Dog en Boogies in My Soul. Je hoort het in de Flashback Radio Show. We draaien ze achter en volgens. Stukje terug in de tijd met Miss Daisy Hicks. I Wanna Be Close To You. Here's Sir Pierce. Curious Remix.

in de Flashback Radio Show van een aantal jaar geleden alweer. I wanna be close to you. Door met nieuw werk, nieuw oud werk. Norma Jean Wright. En hier is de Ode to Disco.

0: is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen. In the
1: summertime. Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, het Dorpsplein in Duivenrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie. An Evening With presenteert Change. Op dinsdag 4 augustus komt deze legendarische act naar Paradiso in Amsterdam. Geniet van de herkenbare sound, de energie en de hits die je kent en voelt. Een avond vol groove en sfeer die je niet wilt missen. Verzamel je vrienden en beleef het live. Tickets zijn nu verkrijgbaar via paradiso.nl. Wacht niet te lang.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
4: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
5: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
4: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
6: Last van vocht, schimmel of slecht binnenklimaat? Ventilatie Noord-Holland optimaliseert je volledige mechanische ventilatie of WTW-systeem. Van bouwkundig ventilatieadvies tot complete reiniging. Wij verbeteren het totale ventilatiesysteem voor gezonde lucht en een lagere energierekening. Kijk op ventilatienoordholland.nl en geef je huis weer lucht.
7: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
8: Meer woonruimte nodig? Bij De Prefabriek staat jouw custom aanbouw binnen 5 dagen. Ontwerp online of kom langs in de showroom. Wij meten in en plaatsen. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen hiervoor.
9: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar Kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl. De nieuwste kindermode van topmerken.
10: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op

0: Jam FM met het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Jam FM. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken Dobrindt zegt dat de autoriteiten ervan uitgaan dat de aanslag op de Pride in Berlijn islamitisch terrorisme was. Er viel 1 dode te betreuren en 29 mensen raakten gewond. De man die met een busje inreed op een feestende mensenmenigte en daarna mensen met een mes aanviel, is nog altijd voortvluchtig. De politie zegt dat het om de 21-jarige Abdul B. gaat. Hij was eerder veroordeeld en kwam in mei op vrije voeten. En de koninklijke marechaussee laat weten extra aandacht te hebben voor de verdachten van de aanslag. In dit geval gaat het niet alleen om eenheden die verantwoordelijk zijn voor grenscontroles, maar alle operationele eenheden. De verdachte, de 21-jarige Abdul B., staat ook Europees gesignaleerd. Volgens Duitse media is B. een Duitse burger en een bekende van politie en justitie. Hij zou geradicaliseerd zijn en zich vorig jaar in Syrië hebben willen aansluiten bij Islamitische Staat. In het Brabantse Bokhoven en Engelen zijn verschillende huizen van mensen beklad die voor de komst van een asielzoekerscentrum in de buurt zijn. Op de woningen staan verschillende scheldwoorden. Onduidelijk is om hoeveel huizen en spullen het gaat. De politie is nog aan het inventariseren en onderzoekt de zaak. Afgelopen nacht is in het Overijsselse Geesteren mogelijk de auto van statushouders in brand gestoken. Het gezin kreeg eerder dit jaar ook al met vernielingen en dreigementen te maken. Midden in het drukke zomerseizoen wordt de Londense luchthaven Gatwick geplaagd door een storing in de watervoorziening. De toiletten werken niet en de restaurants zijn gesloten. Het gaat om beide terminals op de luchthaven ten zuiden van Londen, waar onder andere EasyJet, Wizz Air en British Airways op vliegen. Volgens Gatwick gaat het om een waterprobleem in de omgeving van Horley. Samen met het waterbedrijf wordt aan een oplossing gewerkt. Het weer, vanavond buien, in de nacht valt er hier en daar nog een bui. De temperatuur ligt tussen de 13 en 17 graden. Morgen een grijze start met een paar buien, maar later klaart het op. Bij een matige west- tot noordwestenwind wordt het 20 tot 24 graden.
0: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
2: Opnieuw controle op petbikes in Amstelveen en A9 richting Schiphol dit weekend dicht door werkzaamheden. Mijn naam is Hans van der Heijden. De politie in Amstelveen heeft vrijdagmiddag opnieuw een verkeerscontrole gehouden, waarbij vooral fatbikes werden gecontroleerd. Na een controle donderdag bij hockeyvereniging Mira was nu een locatie ingericht achter winkelcentrum Groenhof bij de Cirrusflat. Motoragenten leidden daar veel, voornamelijk jonge fatbikebestuurders, naartoe voor een inspectie. Ook diverse brommerrijders moesten zich melden op de controleplaats. De politie controleerde de voertuigen op naleving van de verkeersregels en technische eisen. De resultaten van de actie zijn nog niet bekend. En de A9 richting Schiphol en Haarlem is dit weekend afgesloten tussen de knooppunten Holendrecht en Bad Hoeverdorp. Rijkswaterstaat verplaatst tijdens de afsluiting het verkeer naar de nieuwe verdiepte ligging van de snelweg en voert tegelijkertijd onderhoudswerkzaamheden uit. De afsluiting duurt tot maandagochtend 27 juli 5 uur. Weggebruikers moeten rekening houden met 10 tot 30 minuten extra reistijd. Daarnaast gelden lokale verkeersmaatregelen, waaronder eenrichtingsverkeer op de Burgemeester Reinderslaan en de afsluiting van de zuidelijke oprit 5 Stadshart tot eind februari 2027. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

0: van 5:30.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken Dobrindt zegt dat de autoriteiten ervan uitgaan dat de aanslag op de Pride in Berlijn islamitisch terrorisme was. Er viel 1 dode te betreuren en 29 mensen raakten gewond. En de koninklijke marechaussee laat weten extra aandacht te hebben voor de verdachten van de aanslag. In dit geval gaat het niet alleen om eenheden die verantwoordelijk zijn voor grenscontroles, maar alle operationele eenheden. De verdachte, de 21-jarige Abdul B., staat ook Europees gesignaleerd. In het Brabantse Bokhoven en Engelen zijn verschillende huizen van mensen beklad die voor de komst van een asielzoekerscentrum in de buurt zijn. Op de woningen staan verschillende scheldwoorden. Midden in het drukke zomerseizoen wordt de Londense luchthaven Gatwick geplaagd door een storing in de watervoorziening. De toiletten werken niet en de restaurants zijn gesloten. Het weer, vanavond buien, in de nacht valt er hier en daar nog een bui. De temperatuur ligt tussen de 13 en 17 graden.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Paulien Weder exposeert een bewogen wereld in gemeentehuis de Ouder Amstel en werkzaamheden gestart bij voormalig Vendex-pand. Mijn naam is Martin Rodenburg. Kunstenaar Paulien Weder exposeert in het gemeentehuis van Ouder Amstel haar werk onder de noemer Een bewogen wereld tot 28 augustus. Paulien Weder is fotografisch kunstenaar, lid van Amsteland Kunst en woont in Gaasperdam. Ze staat bekend om haar intuïtieve, creatieve momenten, oftewel ICM-fotografie. Door de bewogen beelden worden kleuren voelbaar, vervagen vormen en krijgen emoties de ruimte. Het is haar taal om de wereld even stil te zetten. De expositie is te zien tijdens de openingstijden van het gemeentehuis. Bij het al jaren leegstaande Vendex-pand aan de Van der Marenweg lijken de voorbereidingen voor een nieuwe bestemming te zijn begonnen. De onderzijde van het gebouw is inmiddels dichtgetimmerd en op het terrein zijn werkzaamheden zichtbaar. Of het bestaande pand wordt verbouwd of gedeeltelijk plaatsmaakt voor nieuwbouw, dat is op dit moment nog niet duidelijk. Het oude pand staat al 12 jaar leeg en er vonden vaak onregelmatigheden plaats, zoals inbreken, kraken en in brand steken. Wanneer men klaar zal zijn en alles weer in gebruik genomen kan worden, dat is nog niet bekend. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
4: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, op het Dorpsplein in Duivenrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.

rode hoes. En dan Stephanie Mills erop als verpleegster. Met zo'n wit mutsje op en een rood kruis. Ja, ik weet het nog precies. The Madison Song hoorde je in de Flashback Radio Show. Miss Stephanie Mills. Tijd voor nieuw werk. Iets rustiger aan. Hier is Anne Ray en The Sweet Thing.

gaan het laatste gedeelte van de Flashback Radio Show. Nog een paar minuten te gaan. Je hoorde Aaron Ray en The Sweet Thing. Ik neem je nog even mee naar 2020. En ja, dat is alweer 6 jaar geleden. Hier is de band Televisor, Doing It.

0: schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
1: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl. Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
2: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
1: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
3: Last van vocht, schimmel of slecht binnenklimaat? Ventilatie Noord-Holland optimaliseert je volledige mechanische ventilatie of WTW-systeem. Van bouwkundig ventilatieadvies tot complete reiniging. Wij verbeteren het totale ventilatiesysteem voor gezonde lucht en een lagere energierekening. Kijk op ventilatienoordholland.nl en geef je huis weer lucht.
4: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
5: Uiterlijke opzichtdatum, gisteren.
6: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
5: Klinkt goed.
6: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
1: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
7: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen. In de
8: deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas in de Poffertjeskraam, op het Dorpsplein in Duivendrecht of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
9: An Evening With presenteert Change. Op dinsdag 4 augustus komt deze legendarische act naar Paradiso in Amsterdam. Geniet van de herkenbare sound, de energie en de hits die je kent en voelt. Een avond vol groove en sfeer die je niet wilt missen. Verzamel je vrienden en beleef het live. Tickets zijn nu verkrijgbaar via paradiso.nl. Wacht niet te lang.
10: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 6 uur.
11: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. In het Como-meer in Noord-Italië is het lichaam gevonden van een vermiste Nederlander. Die 45-jarige man verdween nadat hij zijn 16-jarige oudste zoon uit het water probeerde te redden. De jongen werd alsnog gered door een man op een subboard. Duikers vonden het lichaam van de man op 25 meter diepte na een zoektocht van ruim een dag. Hij had de boot samen met zijn 3 kinderen gehuurd en die zijn inmiddels allemaal veilig. In Berlijn zijn duizenden mensen de straat op gegaan om de slachtoffers van de aanslag en de queergemeenschap te steunen. Bij de Brandenburger Tor werd een minuut stilte gehouden. Gisteravond kwam 1 persoon om het leven toen een voertuig op een menigte inreed. 29 anderen raakten gewond. Vanavond worden er in de Duitse hoofdstad ook nog een herdenkingsdienst en een rouwmars gehouden. De dader is nog voortvluchtig. De 21-jarige Abdul B. was eerder veroordeeld en is aanhanger van IS. De natuurbrand in de Franse regio Gironde heeft al zo'n 240 woningen verwoest. Rond Bordeaux is 42.000 hectare afgebrand en zijn ongeveer 220.000 mensen geëvacueerd. Brandweerlieden proberen het vuur onder controle te krijgen, terwijl wegen en treinverbindingen zijn afgesloten. Zo is er 60 kilometer van de A63 van Bordeaux naar de Spaanse grens dicht. De politie meldt ook een arrestatie van een verdachte die zou hebben ingebroken in een verlaten woning om daar 44 flessen wijn te stelen. En in het Brabantse Engelen en Bokhoven zijn minimaal 10 huizen en voertuigen beklad, onder meer van inwoners die de komst van een opvang voor 50 alleenstaande minderjarige vluchtelingen steunen. Op gevels staan leuzen als AMV nee en andere kwetsende teksten. In appgroepen worden namen en telefoonnummers van voorstanders gedeeld. Meerdere bewoners hebben aangifte gedaan. Burgemeester Mikkers noemt de bekladdingen verwerpelijk en wil dat de daders stevig worden aangepakt. Het weer, her en der nog kans op regen bij vannacht 13 tot 17 graden en een matige westen tot noordwestenwind. Morgen begint bewolkt met 's middags zonnige periode en ook kans op een buitje bij een graad of 22.
10: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
12: Restwarmte datacenter moet glastuinbouw helpen verduurzamen. En circulaire pop-up opent begin augustus in Stadshart Amstelveen. Mijn naam is Hans van der Heijden. Een samenwerkingsproject moet de glastuinbouw in de Kwakel Kuddelstaart verduurzamen met restwarmte van een toekomstig datacenter. Tuinders, Greenport Alsmeer, Liander en andere partijen hebben hiervoor een plan opgesteld dat een SDE++-subsidie heeft ontvangen. De warmte wordt via een gesloten warmtenet gebruikt om kassen te verwarmen, terwijl het datacenter gekoeld wordt zonder drink- of oppervlaktewater te gebruiken. Volgens de initiatiefnemers helpt het project de afhankelijkheid van aardgas te verminderen en voorkomt het zo extra belasting van het elektriciteitsnet. De plannen worden verder uitgewerkt en met omwonenden besproken. En in Stadshart Amstelveen opent op maandag 3 augustus de circulaire pop-up. Een tijdelijke ontmoetingsplek waar hergebruik, reparatie en circulair ondernemen centraal staan. De pop-up wordt om 3:30 middags feestelijk geopend en is daarna dagelijks toegankelijk tot en met 30 september. Inwoners, ondernemers, scholen en organisaties kunnen er kennis maken met initiatieven rond onder meer textiel, elektronisch afval, voedselverspilling en lokaal repareren. Volgens oprichter Bibi Looyenstein en wethouder Salwa Shara moet de locatie inwoners inspireren en laten zien hoe zij zelf kunnen bijdragen aan een duurzamere toekomst. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
10: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die ertoe doen, evenementen en natuurlijk onze Jam.

van de legendarische platen als ik dit hoor. Ik heb hem zo lang al niet meer gehad. De man heeft het beentje genoemd Captain Sensible. En ja, als ik denk aan mooie platen, dan ben ik heel benieuwd naar jou als luisteraar aan de andere kant van de lijn. Welke plaat jij graag zou horen op Jam FM, zou willen horen? En dat doe je heel eenvoudig. Een e-mailtje is genoeg, daniel@jamfm.nl. Dus daniel@jamfm.nl. En dan gaan we hem zo meteen laten horen hier.

0: van 6:30.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. In het Como-meer in Noord-Italië is het lichaam gevonden van een vermiste Nederlander. Die 45-jarige man verdween gisteren nadat hij zijn 16-jarige oudste zoon uit het water probeerde te redden. In Berlijn zijn duizenden mensen de straat op gegaan om de slachtoffers van de aanslag en de queergemeenschap te steunen. Bij de Brandenburger Tor werd een minuut stilte gehouden. De natuurbrand in de Franse regio Gironde heeft al zo'n 240 woningen verwoest. Rond Bordeaux is 42.000 hectare afgebrand en zijn ongeveer 220.000 mensen geëvacueerd. En in het Brabantse Engelen en Bokhoven zijn minimaal 10 huizen en voertuigen beklad, onder meer van inwoners die de komst van een opvang voor 50 alleenstaande minderjarige vluchtelingen steunen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Ouderkerkse Helene van Lith brengt eerst de gedichtenbundel uit. En een deel van de opbrengst gaat naar Kika. Een tweede editie taalborrel in Duivendrecht. Mijn naam is Martin Rodenburg. Helene van Lith uit Ouderkerk aan Amstel heeft haar eerste gedichtenbundel uitgebracht. In Op Vleugels van Zilver komen poëzie, fotografie en illustraties samen. Een deel van de opbrengst van de bundel gaat naar Stichting Kinderen Kankervrij, oftewel Kika. Van Lith heeft ervoor gekozen een deel van de opbrengst te schenken aan Kika. Ook de keuze is ingegeven door een persoonlijke ervaring. De gedichtenbundel Op Vleugels van Zilver is verkrijgbaar bij boekhandels Spreij en Ouderkerk, Primera, Groenhof, Amstelveen en via Amazon.nl. Op 30 juli vindt de tweede taalborrel plaats in het dorpshuis in Duivendrecht. De taalborrel is elke donderdag van de maand, behalve in december, tussen 6:30 en 7:00. In het dorpshuis Duivendrecht dus. Drankjes voor eigen rekening en voor water en versnaperingen wordt gezorgd. Meer informatie vind je op coherente.nl. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

0: Ja, en toen stopte mijn jingle gewoon. Wat is dit? Ja, vandaag gaan we het nog eens een keer proberen. Kijken of je er wel uit wil komen. Wat was dat nou? Ja, nou, we proberen het gewoon even met de andere jingle. Excuus.
1: Always smooth and funky.
0: Ja, dat is een heel nieuw fenomeen. Ze stoppen eerder. Nou.

London Town. Ja, als je er een keer geweest bent, dan voel je die sfeer gelijk uit je plaats vandaan komen. Londen heeft die sfeer. En daarvoor John Whitehead met Body Move. En ja, toen kreeg je ook nog een berichtje van Jolanda binnen. Die zei, nu je toch over bodies bezig bent.

wel weer. En ik denk, nou, ik zet het op. En het klinkt gewoon goed. Dus Pieter, we draaien hem gewoon hier. Het is een nieuwe release van een band die al ruim 30 jaar garant staat voor super goede jazz, funk en soul. Het is namelijk de groep Down to the Bone. Dit nummer dat heet Feel So Good. En het is een jasje gegoten door de Zweedse producer Oppo Lopo. Die kennen we van vele mooie remixen. Het origineel van deze plaats, want het is een album wat een tijdje geleden uitgekomen is. Die vocalen zijn van Natasha Watts. En ja, dat is het album This Way Forward. Wat een aantal weken geleden nog op de nummer 1 stond van de UK Soul Charts.

0: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
1: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
0: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
2: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
6: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen. In de
7: deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, het Dorpsplein in Duivendrecht of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
3: An Evening With presenteert Change. Op dinsdag 4 augustus komt deze legendarische act naar Paradiso in Amsterdam. Geniet van de herkenbare sound, de energie en de hits die je kent en voelt. Een avond vol groove en sfeer die je niet wilt missen. Verzamel je vrienden en beleef het live.

0: Jam FM met het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. In Rotterdam-Zuid hebben honderden mensen een stille tocht gehouden voor de 18-jarige Jafar L. De Rotterdammer werd eerder deze week doodgeschoten tijdens de vierdaagse feesten in Nijmegen en overleed later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. De deelnemers liepen in witte kleding en hielden aan het eind van de tocht een minuut stilte. De politie onderzoekt de zaak, er is nog niemand aangehouden. Met een inzamelingsactie van de familie voor de uitvaart is al bijna €20.000 opgehaald. In het Como-meer in Noord-Italië is het lichaam gevonden van de vermiste Nederlander. Die 45-jarige man verdween nadat hij zijn 16-jarige oudste zoon uit het water probeerde te redden. De jongen werd alsnog gered door een man op een subboard. Duikers vonden het lichaam van de man op 25 meter diepte na een zoektocht van ruim een dag. Hij had de boot samen met zijn 3 kinderen gehuurd en die zijn inmiddels allemaal veilig. In Berlijn zijn duizenden mensen de straat op gegaan om de slachtoffers van de aanslag en de queergemeenschap te steunen. Bij de Brandenburger Tor werd een minuut stilte gehouden. Gisteravond kwam 1 persoon om het leven toen een voertuig op een menigte inreed. 29 anderen raakten gewond. Vanavond worden er in de Duitse hoofdstad ook nog een herdenkingsdienst en een rouwmars gehouden. De dader is nog voortvluchtig. De 21-jarige Abdul B. was eerder veroordeeld en is aanhanger van IS. En illusionist Hans Klok heeft de prestigieuze Fred Kaps Award gekregen. De internationale onderscheiding werd uitgereikt in Utrecht en geldt als een van de hoogste eerbewijzen in de goochelwereld. De award heeft de naam van de Nederlandse illusionist Fred Kaps, die als enige goochelaar 3 keer wereldkampioen werd. Volgens de jury krijgt de 57-jarige Klok de prijs voor zijn bijdrage aan de internationale goochelkunst. In een verklaring noemt Klok het een enorme eer en een prachtige erkenning. Het weer, her en der nog kans op regen bij vannacht 13 tot 17 graden en een matige westen tot noordwestenwind. Morgen begint bewolkt met 's middags zonnige periode en ook kans op een buitje bij een graad of 22.
0: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
2: Opnieuw controle op petbikes in Amstelveen en A9 richting Schiphol dit weekend dicht door werkzaamheden. Mijn naam is Hans van der Heijden. De politie in Amstelveen heeft vrijdagmiddag opnieuw een verkeerscontrole gehouden, waarbij vooral fatbikes werden gecontroleerd. Na een controle donderdag bij hockeyvereniging Mira was nu een locatie ingericht achter winkelcentrum Groenhof bij de Cirrusflat. Motoragenten leidden daar veel, voornamelijk jonge fatbikebestuurders, naartoe voor een inspectie. Ook diverse brommerrijders moesten zich melden op de controleplaat. De politie controleerde de voertuigen op naleving van de verkeersregels en technische eisen. De resultaten van de actie zijn nog niet bekend. En de A9 richting Schiphol en Haarlem is dit weekend afgesloten tussen de knooppunten Holendrecht en Bad Hoeverdorp. Rijkswaterstaat verplaatst tijdens de afsluiting het verkeer naar de nieuwe verdiepte ligging van de snelweg en voert tegelijkertijd onderhoudswerkzaamheden uit. De afsluiting duurt tot maandagochtend 27 juli 5 uur. Weggebruikers moeten rekening houden met 10 tot 30 minuten extra reistijd. Daarnaast gelden lokale verkeersmaatregelen, waaronder eenrichtingsverkeer op de Burgemeester Reinderslaan en de afsluiting van de zuidelijke oprit 5 Stadshart tot eind februari 2027. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur. Of lees je op onze website jamfm.nl.
0: Wij zijn Jam FM. Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Wij zijn Jam FM. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio. De mensen die ertoe doen. Evenementen en natuurlijk

Ja, nog steeds mijn naam. En wie ben jij aan de andere kant van de lijn? Ja, vertel het eens. Het adres voor jouw verzoekplaat is daniel@jamfm.nl of is het digitale clubhuis en dat vind je op

0: Fatback Band.
1: Vanuit het thema wat spontaan ontstond ergens zo rondom 6:15, 6:30. I love your body language. Ja, het is een redelijk duidelijke, expliciete boodschap. Hier

De jaren 80 en natuurlijk eind jaren 70. Toen hadden ze de grootste hits. Fatback Band. En ik had even iets te kiezen hier. Imagination met Body Talk of mailtje van Remco. En Remco Tuinman die was gisteren met de fiets naar aan de plas gekomen om eens even te kijken hoe we live radio maakten. En die zei, ik heb een plaat gehoord bij jullie, maar ik weet niet waar die vandaan komt, die mooie uitvoering. Music and Lights, het bleek deze versie te zijn. En deze versie is de Reflex Revision versie van Imagination's Music and Lights. Dus Body Talk van Imagination, die slaan we even over. We gaan gewoon dit draaien voor Remco Tuinman. En verder mooie platen nog onderweg richting het lokale nieuws van 7:30.

0: van 7:30.
1: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. In Rotterdam-Zuid hebben honderden mensen een stille tocht gehouden voor de 18-jarige Jaffa RL. De Rotterdammer werd eerder deze week doodgeschoten tijdens de vierdaagse feesten in Nijmegen en overleed later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. In het Como-meer in Noord-Italië is het lichaam gevonden van een vermiste Nederlander. Die 45-jarige man verdween nadat hij zijn 16-jarige oudste zoon uit het water probeerde te redden. In Berlijn zijn duizenden mensen de straat op gegaan om de slachtoffers van de aanslag en de queergemeenschap te steunen. Bij de Brandenburger Tor werd een minuut stilte gehouden. En illusionist Hans Klok heeft de prestigieuze Fred Kaps Award gekregen. De internationale onderscheiding werd uitgereikt in Utrecht en geldt als een van de hoogste eerbewijzen in de goochelwereld. Het weer, her en der nog kans op regen bij vannacht 13 tot 17 graden en een matige westen tot noordwestenwind. Morgen begint bewolkt met 's middags zonnige periode en ook kans op een buitje bij een graad of 22. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
2: Ouder Amstel nieuwsupdate.
3: Politie waarschuwt voor oplichters die geld of nepgoud aanbieden langs de weg. Mijn naam is Martin Rodenburg. De politie van basisteam Amsteland-Oost waarschuwt voor oplichters die actief zijn in de regio. De afgelopen tijd zijn meerdere meldingen binnengekomen van automobilisten die langs de weg stoppen en voorbijgangers of andere weggebruikers aanspreken. Volgens de politie vragen de inzittenden bijvoorbeeld om geld voor benzine of proberen zij een gouden ring, ketting of horloge te verkopen. In veel gevallen blijkt het om nepgoud te gaan en is er sprake van oplichting. Het advies is dan ook geen geld te geven of andere spullen langs de weg te kopen. Mocht je een verdachte situatie zien, bel dan 0900 8844. En is er sprake van een spoedsituatie, dan belt u 112. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

0: The magic is in the music.
1: Met dank aan Jan die hem tipte in ons digitale clubhuis. Die wel start, hè? Ja.

0: gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
1: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
0: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
2: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
6: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
7: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas in de Poffertjeskraam, het Dorpsplein in Duivenrecht of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere

Onderweg naar Ron Lokkerbol met Five Star en Love Takeover. Om 8 uur neemt hij deze ruimte in beslag. En dan ga ik even eten. En dan spreek ik je om 10 uur in part 2 van de Sunday's Classic Request. En nu natuurlijk al die platen zoals wat ik net zag langskomen. Shock met Let Your Body Do The Talking. En Chill Me Out. Die gaan we allemaal draaien naar 10.

0: is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen. In the
1: summertime. Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas in de Poffertjeskraam, het Dorpsplein in Duivenrecht of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
2: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
3: Last van vocht, schimmel of slecht binnenklimaat? Ventilatie Noord-Holland optimaliseert je volledige mechanische ventilatie of WTW-systeem. Van bouwkundig ventilatieadvies tot complete reiniging. Wij verbeteren het totale ventilatiesysteem voor gezonde lucht en een lagere energierekening. Kijk op ventilatienoordholland.nl en geef je huis weer lucht.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan een normale werking van het immuunsysteem. En biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
6: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
7: An Evening With presenteert Change. Op dinsdag 4 augustus komt deze legendarische act naar Paradiso in Amsterdam. Geniet van de herkenbare sound, de energie en de hits die je kent en voelt. Een avond vol groove en sfeer die je niet wilt missen. Verzamel je vrienden en beleef het live. Tickets

0: op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. De Duitse politie heeft de 21-jarige verdachte van de aanslag op de Pride in Berlijn van gisteravond opgespoord en doodgeschoten bij een volkstuincomplex in Berlijn-Spandau. Bij die aanslag gisteravond kwam een vrouw om het leven en raakten 29 mensen niet ernstig gewond toen een witte bestelbus inreed op de mensenmenigte. De politie onderzoekt nu of er meerdere verdachten betrokken waren bij de aanslag in Berlijn. Die geldt als terroristische daad. De verdachte was een aanhanger van IS. Voor de derde achtereenvolgende dag heeft Roemenië een drone uit de lucht geschoten boven de Zwarte Zee. Volgens president Dan gebeurde dat vanochtend met een F-16 boven Roemeense wateren vlakbij de grens met Oekraïne. De herkomst van de drone wordt nog onderzocht. Roemenië spreekt van onaanvaardbare schendingen van het NAVO-luchtruim en wijst naar Rusland. Het onbemande toestel dat vrijdag werd neergehaald was een door Rusland gebruikte Shahed-kamikaze-drone. In Rotterdam-Zuid hebben honderden mensen een stille tocht gehouden voor de 18-jarige Jafar L. De Rotterdammer werd eerder deze week doodgeschoten tijdens de vierdaagse feesten in Nijmegen en overleed later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. De deelnemers liepen in witte kleding en hielden aan het eind van de tocht een minuut stilte. De politie onderzoekt de zaak, er is nog niemand aangehouden. Met een inzamelingsactie van de familie voor de uitvaart is al ruim €22.000 opgehaald. En zangeres Katy Perry is boos omdat haar nummer Firework is gebruikt in een video van het Witte Huis met beelden van militaire aanvallen op Iran. Volgens Perry is haar lied bedoeld als boodschap van hoop en niet als steun voor oorlog. Ze zegt dat ze ook geen toestemming heeft gegeven voor het gebruik van haar muziek. Andere artiesten hebben ook kritiek geuit op het ongevraagde gebruik van hun liedjes door de Amerikaanse regering. Het weer, her en der nog kans op regen bij vannacht 13 tot 17 graden en een matige westen tot noordwestenwind. Morgen begint bewolkt met 's middags zonnige periode en ook kans op een buitje bij een graad of 22.
0: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
2: Opnieuw controle op petbikes in Amstelveen en A9 richting Schiphol dit weekend dicht door werkzaamheden. Mijn naam is Hans van der Heijden. De politie in Amstelveen heeft vrijdagmiddag opnieuw een verkeerscontrole gehouden, waarbij vooral fatbikes werden gecontroleerd. Na een controle donderdag bij hockeyvereniging Mira was nu een locatie ingericht achter winkelcentrum Groenhof bij de Cirrusflat. Motoragenten leidden daar veel, voornamelijk jonge fatbikebestuurders, naartoe voor een inspectie. Ook diverse brommerrijders moesten zich melden op de controleplaats. De politie controleerde de voertuigen op naleving van de verkeersregels en technische eisen. De resultaten van de actie zijn nog niet bekend. En de A9 richting Schiphol en Haarlem is dit weekend afgesloten tussen de knooppunten Holendrecht en Bad Hoeverdorp. Rijkswaterstaat verplaatst tijdens de afsluiting het verkeer naar de nieuwe verdiepte ligging van de snelweg en voert tegelijkertijd onderhoudswerkzaamheden uit. De afsluiting duurt tot maandagochtend 27 juli 5 uur. Weggebruikers moeten rekening houden met 10 tot 30 minuten extra reistijd. Daarnaast gelden lokale verkeersmaatregelen, waaronder eenrichtingsverkeer op de Burgemeester Reinderslaan en de afsluiting van de zuidelijke oprit 5 Stadshart tot eind februari 2027. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
0: Wij zijn Jam FM. Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
3: This is the jamming summer.

Cool Notes en In Your Car. Oh, stroming van requestjes deze avond. Ja. By the way, daar in de chatroom allemaal daar hartelijk welkom. En maak het jou gewoon lekker gemakkelijk. Schenk dood gewoon even aan. Doe eens gek. Dat heerlijke glaasje wijn in. En dan beloof ik jou om blij te maken met heerlijke, mooie tunes. Michel Willemsen, hier is jouw favoriete track.

0: JamFM.nl.
1: Die kwam trouwens binnen, namelijk aangevraagd door Leo Kombrink of ik deze wilde draaien. Delegation, it's your turn.

0: Funky, het nieuws van 8:30.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. De Duitse politie heeft de 21-jarige verdachte van de aanslag op de Pride in Berlijn van gisteravond opgespoord en doodgeschoten bij een volkstuincomplex in Berlijn-Spandau. Voor de derde achtereenvolgende dag heeft Roemenië een drone uit de lucht geschoten boven de Zwarte Zee. Roemenië spreekt van onaanvaardbare schendingen van het NAVO-luchtruim en wijst naar Rusland. In Rotterdam-Zuid hebben honderden mensen een stille tocht gehouden voor de 18-jarige Jafar L. De Rotterdammer werd eerder deze week doodgeschoten tijdens de vierdaagse feesten in Nijmegen en overleed later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. En zangeres Katy Perry is boos omdat haar nummer Firework is gebruikt in een video van het Witte Huis met beelden van militaire aanvallen op Iran. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Ouderkerkse Helene van Lith brengt eerst de gedichtenbundel uit. En een deel van de opbrengst gaat naar Kika. Een tweede editie taalborrel in Duivendrecht. Mijn naam is Martin Rodemurg. Helene van Lith uit Ouderkerk aan Amstel heeft haar eerste gedichtenbundel uitgebracht. In Op Vleugels van Zilver komen poëzie, fotografie en illustraties samen. Een deel van de opbrengst van de bundel gaat naar Stichting Kinderen Kankervrij, oftewel Kika. Van Lith heeft ervoor gekozen een deel van de opbrengst te schenken aan Kika. Ook de keuze is ingegeven door een persoonlijke ervaring. De gedichtenbundel Op Vleugels van Zilver is verkrijgbaar bij boekhandel Spreij in Ouderkerk, Primera, Groenhof, Amstelveen en via Amazon.nl. Op 30 juli vindt de tweede taalborrel plaats in het dorpshuis in Duivendrecht. De taalborrel is elke donderdag van de maand, behalve in december, tussen 6:30 en 7:00. In het dorpshuis Duivendrecht dus. Drankjes voor eigen rekening en voor water en versnaperingen wordt gezorgd. Meer informatie vind je op coherente.nl. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Jam your summer with the station that makes you smile.
4: Wij zijn Jam FM.
3: This is the jamming summer.
0: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulvol en altijd dichtbij. Geniet van de zon en de unieke Jam FM muziekmix. Met het volume op maximaal. Wij zijn Jam FM.
5: Ron Lokkerbol. Het steekt er ver bovenuit.

0: Dit presenteert Change. Op dinsdag 4 augustus komt deze legendarische act naar Paradiso in Amsterdam. Geniet van de herkenbare sound, de energie en de hits die je kent en voelt. Een avond vol groove en sfeer die je niet wilt missen. Verzamel je vrienden en beleef het live. Tickets zijn nu verkrijgbaar via paradiso.nl. Wacht niet te lang.
1: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
2: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, het Dorpsplein in Duivenrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
3: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of... Kijk op rcs-montage.nl.
4: Last van vocht, schimmel of slecht binnenklimaat? Ventilatie Noord-Holland optimaliseert je volledige mechanische ventilatie of WTW-systeem. Van bouwkundig ventilatieadvies tot complete reiniging. Wij verbeteren het totale ventilatiesysteem voor gezonde lucht en een lagere energierekening. Kijk op ventilatienoordholland.nl en geef je huis weer lucht.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
7: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
8: Uiterlijke opzichtdatum, oh, gisteren.
9: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
8: Klinkt goed.
9: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
0: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 9 uur.
10: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. De Duitse politie heeft de 21-jarige verdachte van de aanslag op de Pride in Berlijn van gisteravond opgespoord en doodgeschoten bij een volkstuincomplex in Berlijn-Spandau. Bij die aanslag gisteravond kwam een vrouw om het leven en raakte 29 mensen niet ernstig gewond toen een witte bestelbus inreed op de mensenmenigte. De politie onderzoekt nu of er meerdere verdachten betrokken waren bij de aanslag in Berlijn. Die geldt als terroristische daad. De verdachte was een aanhanger van IS. Het Israëlische veiligheidskabinet gaat akkoord met een beperkte inzet van een internationale troepenmacht in Gaza, dat melden Israëlische media. Het besluit is onderdeel van het vredesplan van de Amerikaanse president Trump. De troepen moeten gaan helpen bij de beveiliging van een geplande humanitaire zone, maar het is nog onduidelijk wanneer de missie start en hoeveel militairen er worden ingezet. De rechtse coalitie van Netanyahu is niet happig op een wederopbouw, zolang Hamas in Gaza nog wapens in bezit heeft. De Ronde van Frankrijk is zoals verwacht gewonnen door Tadej Pogacar, die nu met zijn vijfde eindzege gedeeld recordhouder is geworden in die Tour de France. De Sloveen komt in het rijtje met de Fransen Jacques Anquetil en Bernard Hinault, de Belg Eddy Merckx en de Spanjaard Miguel Indurain. De Amerikaan Lance Armstrong won in zijn carrière weliswaar 7 keer de Tour, maar al zijn overwinningen werden later ongeldig verklaard vanwege stelselmatig dopinggebruik door Armstrong. En de voormalige president van Honduras, Juan Orlando Hernández, is weer teruggekeerd naar zijn thuisland na gratie van de Amerikaanse president Trump. Hernández zat in de Verenigde Staten een celstraf van 45 jaar uit voor betrokkenheid bij drugsmokkel. Hij werd bij aankomst in Honduras ontvangen door familie en aanhangers. Maar er wacht hem in eigen land nog wel een rechtszaak over beschuldigingen van corruptie. Het weer, her en der nog kans op regen bij vannacht 13 tot 17 graden en een matige westen tot noordwestenwind. Morgen begint bewolkt met 's middags zonnige periode en ook kans op een buitje bij een graad of 22.
0: Jam, Metropoolregio, nieuwsupdate.
11: Opnieuw controle op petbikes in Amstelveen. en A9 richting Schiphol dit weekend dicht door werkzaamheden. Mijn naam is Hans van der Heijden. De politie in Amstelveen heeft vrijdagmiddag opnieuw een verkeerscontrole gehouden, waarbij vooral fatbikes werden gecontroleerd. Na een controle donderdag bij hockeyvereniging Mira was nu een locatie ingericht achter winkelcentrum Groenhof bij de Cirrusflat. Motoragenten leidden daar veel, voornamelijk jonge fatbikebestuurders, naartoe voor een inspectie. Ook diverse brommerrijders moesten zich melden op de controleplaat. De politie controleerde de voertuigen op naleving van de verkeersregels en technische eisen. De resultaten van de actie zijn nog niet bekend. En de A9 richting Schiphol en Haarlem is dit weekend afgesloten tussen de knooppunten Holendrecht en Bad Hoeverdorp. Rijkswaterstaat verplaatst tijdens de afsluiting het verkeer naar de nieuwe verdiepte ligging van de snelweg en voert tegelijkertijd onderhoudswerkzaamheden uit. De afsluiting duurt tot maandagochtend 27 juli 5 uur. Weggebruikers moeten rekening houden met 10 tot 30 minuten extra reistijd. Daarnaast gelden lokale verkeersmaatregelen, waaronder eenrichtingsverkeer op de Burgemeester Rijnderslaan en de afsluiting van de zuidelijke oprit 5 Stadshart tot eind februari 2027. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
12: Wij zijn Jam FM.
13: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
14: This is the jamming summer.

zeker heerlijk. Hey, wat nog heerlijker is, ik zou zeggen, Ilse, blijf even lekker doorheffen, lekker doordansen op die hoge hakken. Namelijk, deze is ook zo ongelooflijk heerlijk. We kunnen hem niet vaak genoeg draaien hier op Jam. Die van Kano, Can't Hold Back. Een mooie 82 alweer. Kom op, gaan we lekker dansen met z'n allen.

0: nieuws van 9:30.
1: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. De Duitse politie heeft de 21-jarige verdachte van de aanslag op de Pride in Berlijn van gisteravond opgespoord en doodgeschoten bij een volkstuincomplex in Berlijn-Spandau. Het Israëlische veiligheidskabinet gaat akkoord met een beperkte inzet van een internationale troepenmacht in Gaza, dat melden Israëlische media. Het besluit is onderdeel van het vredesplan van de Amerikaanse president Trump. De Ronde van Frankrijk is zoals verwacht gewonnen door Tadej Pogacar, die nu met zijn vijfde eindzege gedeeld recordhouder is geworden in die Tour de France. En de voormalige president van Honduras, Juan Orlando Hernández, is weer teruggekeerd naar zijn thuisland na gratie van de Amerikaanse president Trump. Het weer, her en der nog kans op regen bij vannacht 13 tot 17 graden en een matige westen tot noordwestenwind. Morgen begint bewolkt met 's middags zonnige periode en ook kans op een buitje bij een graad of 22. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Ouderkerkse Helene van Lith brengt eerst de gedichtenbundel uit. En een deel van de opbrengst gaat naar Kika. En tweede editie taalborrel in Duivendrecht. Mijn naam is Martin Rodemurg. Helene van Lith uit Ouderkerk aan Amstel heeft haar eerste gedichtenbundel uitgebracht. In Op Vleugels van Zilver komen poëzie, fotografie en illustraties samen. Een deel van de opbrengst van de bundel gaat naar Stichting Kinderen Kankervrij, oftewel Kika. Van Lith heeft ervoor gekozen een deel van de opbrengst te schenken aan Kika. Ook de keuze is ingegeven door een persoonlijke ervaring. De gedichtenbundel Op Vleugels van Zilver is verkrijgbaar bij boekhandel Spreij en Ouderkerk, Primera, Groenhof, Amstelveen en via Amazon.nl. Op 30 juli vindt de tweede taalborrel plaats in het dorpshuis in Duivendrecht. De taalborrel is elke donderdag van de maand, behalve in december, tussen 5:30 en 7:00. In het dorpshuis Duivendrecht dus. Drankjes voor eigen rekening en voor water en versnaperingen wordt gezorgd. Meer informatie vind je op coherente.nl. Meer nieuws hoor je over een 30 minuten of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Jam your summer with the station that makes you smile.
4: Jam
3: This is the jamming summer.
0: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulvol en altijd dichtbij. Geniet van de zon en de unieke Jam FM muziekmix. Met het volume op maximaal. Wij zijn Jam FM.

0: toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
3: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen,

0: geen stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een Candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je Candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.
2: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
3: An Evening With presenteert Change. Op dinsdag 4 augustus komt deze legendarische act naar Paradiso in Amsterdam. Geniet van de herkenbare sound, de energie en de hits die je kent en voelt. Een avond vol groove en sfeer die je niet wilt missen. Verzamel je vrienden en beleef het live. Tickets zijn nu verkrijgbaar via paradiso.nl. Wacht niet te lang.
4: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
5: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas in de Poffertjeskraam, op het Dorpsplein in Duivenrecht of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM deze hele zomer.
6: Vanuit de metropoolregio Oude Ramstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 10 uur.
7: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. De Franse president Macron bespreekt morgenochtend om 10 uur de aanpak van de grote bosbranden in Frankrijk tijdens een crisisoverleg. Vanavond is er al een interministeriële crisisvergadering gehouden onder leiding van premier Le Cornu. Ook in Spanje houden de autoriteiten crisisvergaderingen vanwege zware natuurbranden daar. Bij de grootste brand in de Spaanse regio Avila zijn tienduizenden mensen geëvacueerd. In totaal zijn bijna 75.000 mensen ontheemd geraakt door de branden. Op de bezette westelijke Jordaanoever zijn twee moskeeën in brand gestoken. Volgens Israëlische media zijn twee Israëlische kolonisten opgepakt na een van die brandstichtingen. Het Israëlische leger heeft de aanvallen veroordeeld en onderzoekt de zaak. De brandstichtingen komen tijdens een periode van oplopend geweld tussen Israëliërs en Palestijnen in het gebied. Israël is druk bezig nederzettingen te bouwen, iets dat internationaal sterk wordt veroordeeld. De Duitse politie heeft de 21-jarige verdachte van de aanslag op de Pride in Berlijn van gisteravond opgespoord en doodgeschoten bij een volkstuincomplex in Berlijn-Spandau. Bij die aanslag gisteravond kwam een vrouw om het leven en raakte 29 mensen niet ernstig gewond toen een witte bestelbus inreed op de mensenmenigte. De politie onderzoekt nu of er meerdere verdachten betrokken waren bij de aanslag in Berlijn. Die geldt als terroristische daad. De verdachte was een aanhanger van IS. En het Israëlische veiligheidskabinet gaat akkoord met een beperkte inzet van een internationale troepenmacht in Gaza, dat meldde Israëlische media. Het besluit is onderdeel van het vredesplan van de Amerikaanse president Trump. De troepen moeten gaan helpen bij de beveiliging van een geplande humanitaire zone, maar het is nog onduidelijk wanneer de missie start en hoeveel militairen er worden ingezet. De rechtse coalitie van Netanyahu is niet happig op een wederopbouw, zolang Hamas in Gaza nog wapens in bezit heeft. Het weer, her en der nog kans op regen bij vannacht 13 tot 17 graden en een matige westen tot noordwestenwind. Morgen begint bewolkt met 's middags zonnige periode en ook kans op een buitje bij een graad of 22.
6: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
8: Opnieuw controle op petbikes in Amstelveen en A9 richting Schiphol dit weekend dicht door werkzaamheden. Mijn naam is Hans van der Heijden. De politie in Amstelveen heeft vrijdagmiddag opnieuw een verkeerscontrole gehouden, waarbij vooral fatbikes werden gecontroleerd. Na een controle donderdag bij hockeyvereniging Mira was nu een locatie ingericht achter winkelcentrum Groenhof bij de Cirrusplet. Motoragenten leidden daar veel, voornamelijk jonge fatbikebestuurders, naartoe voor een inspectie. Ook diverse brommerrijders moesten zich melden op de controleplaats. De politie controleerde de voertuigen op naleving van de verkeersregels en technische eisen. De resultaten van de actie zijn nog niet bekend. En de A9 richting Schiphol en Haarlem is dit weekend afgesloten tussen de knooppunten Holendrecht en Bad Hoeverdorp. Rijkswaterstaat verplaatst tijdens de afsluiting het verkeer naar de nieuwe verdiepte ligging van de snelweg en voert tegelijkertijd onderhoudswerkzaamheden uit. De afsluiting duurt tot maandagochtend 27 juli 5 uur. Weggebruikers moeten rekening houden met 10 tot 30 minuten extra reistijd. Daarnaast gelden lokale verkeersmaatregelen, waaronder eenrichtingsverkeer op de Burgemeester Reinderslaan en de afsluiting van de zuidelijke oprit 5 Stadshart tot eind februari 2027. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur. Of lees je op onze website jamfm.nl.
9: Wij zijn Jam FM.
6: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix.
9: Wij zijn Jam FM.
6: Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio. De mensen die er toe doen. Evenementen en natuurlijk onze

En het nummer werd uiteraard geschreven nadat de liefde voorbij was. En toen ging hij weer de dansvloer op. En dat plaatje, dat werd al eerder aangevraagd ergens tussen 7 en 8. Jacques, let your body do the talking. Dat is wat mensen toch deden in de jaren 80 op de dansvloer.

0: van 10:30.
1: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. De Franse president Macron bespreekt morgenochtend om 10:00 de aanpak van de grote bosbranden in Frankrijk tijdens een crisisoverleg. Op de bezette westelijke Jordaanoever zijn 2 moskeeën in brand gestoken. Volgens Israëlische media zijn 2 Israëlische kolonisten opgepakt na 1 van die brandstichtingen. De Duitse politie heeft de 21-jarige verdachte van de aanslag op de Pride in Berlijn van gisteravond opgespoord en doodgeschoten bij een volkstuincomplex in Berlijn-Spandau. En het Israëlische veiligheidskabinet gaat akkoord met een beperkte inzet van een internationale troepenmacht in Gaza, dat melden Israëlische media. Het besluit is onderdeel van het vredesplan van de Amerikaanse president Trump. Het weer, her en der nog kans op regen bij vannacht 13 tot 17 graden en een matige westen tot noordwestenwind. Morgen begint bewolkt met 's middags zonnige periode en ook kans op een buitje bij een graad of 22. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Fietspad Holterbergweg tijdelijk afgesloten en Reggae Lake Festival in het Gaasperpark. Mijn naam is Hans Krabbendam. Tot en met 31 juli is een deel van het fietspad langs de Holterbergweg tijdelijk afgesloten. Voor fietsers vanuit de richting Amsterdam zijn er 2 omleidingsroutes. Sommige fietsers ervaren deze als onveilig. Daarom heeft de gemeente extra gemaaid, is er duidelijke bebording geplaatst en zijn er 2 verkeersregelaars ingezet. Er rijden ook fietsers over de autorijbaan. Dat is erg gevaarlijk en daarom niet toegestaan. Op zaterdag 15 en zondag 16 augustus staat het Gaasperpark in het teken van het Reggae Lake Festival. Op 6 podia kunnen bezoekers tussen 1 en 11 uur genieten van optredens van onder andere UB40, Alpha Blondie en diverse DJ's. Van 4 tot en met 20 augustus wordt er gewerkt aan het beschermen van de natuur en de op- en afbouw. In deze periode zijn delen van het recreatiegebied afgesloten voor recreanten. Meer informatie hierover vind je op groengebied-amsteland.nl. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.

Ja, dankjewel Tames. Die vroeg hem aan de Zebras met Feel So Good. De onweerstaanbare groove van deze plaat van de Zebras. Hè. En dan hoorde je ook nog de extended... Ja, extended version van Feel So Good. En dit is een... mooie lange uitvoering. De Shep Pettibone Mix. Van de jammers die je nu hoort. We maken daarmee ook een stapje naar het gouden tijdperk van de New Yorkse clubscene. Want het... was toch wel de muziek die daar gedraaid werd in de disco's in New York. Het is van de Jammers. Het is een project van de producer die destijds dit meesterwerk maakte. Rixie Weeks. En ja, ik kan zeggen dat het nog lang na de disco-scene bij ons gedraaid werd. En bij mij thuis een extra dansvloer boost. In deze remix van Shep Pettibone. Ja, Shep Pettibone heeft eigenlijk zo wat alles geremixed wat er maar is, denk ik. Wat heeft hij niet gedaan? Madonna, The Pet Shop Boys, George Michael, als we het even over de commerciële hebben. Maar ook al deze jaren 80

Nou, hij is lekker deze uitvoering. The Jammers. And You Know That. In de Shep Pettibone

0: Jam FM met het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. De politie van de Duitse hoofdstad Berlijn heeft de witte bestelbus weggehaald die gebruikt is bij de aanslag tijdens Pride gisteravond. Een man reed in die bus op feestende Pride-gangers in. Hij doodde daarbij 1 persoon en verwondde nog 29 anderen. De 21-jarige verdachte sloeg op de vlucht, maar kon na een klopjacht worden opgespoord en is door agenten doodgeschoten. De aanslag in Berlijn geldt als terroristische daad. De verdachte was een al eerder veroordeelde aanhanger van IS. De Franse president Macron bespreekt morgenochtend om 10 uur de aanpak van de grote bosbranden in Frankrijk tijdens een crisisoverleg. Vanavond is er al een interministeriële crisisvergadering gehouden onder leiding van premier Le Cornu. Ook in Spanje houden de autoriteiten crisisvergaderingen vanwege zware natuurbranden daar. Bij de grootste brand in de Spaanse regio Avila zijn tienduizenden mensen geëvacueerd. In totaal zijn bijna 75.000 mensen ontheemd geraakt door de branden. Op de bezette westelijke Jordaanoever zijn 2 moskeeën in brand gestoken. Volgens Israëlische media zijn 2 Israëlische kolonisten opgepakt na 1 van die brandstichtingen. Het Israëlische leger heeft de aanvallen veroordeeld en onderzoekt de zaak. De brandstichtingen komen tijdens een periode van oplopend geweld tussen Israëliërs en Palestijnen in het gebied. Israël is druk bezig nederzettingen te bouwen, iets dat internationaal sterk wordt veroordeeld. En het Israëlische veiligheidskabinet gaat akkoord met een beperkte inzet van een internationale troepenmacht in Gaza, dat melden Israëlische media. Het besluit is onderdeel van het vredesplan van de Amerikaanse president Trump. De troepen moeten gaan helpen bij de beveiliging van een geplande humanitaire zone, maar het is nog onduidelijk wanneer de missie start en hoeveel militairen er worden ingezet. De rechtse coalitie van Netanyahu is niet happig op een wederopbouw zolang Hamas in Gaza nog wapens in bezit heeft. Het weer, her en der nog kans op regen bij vannacht 13 tot 17 graden en een matige westen tot noordwestenwind. Morgen begint bewolkt met 's middags zonnige periode en ook kans op een buitje bij een graad of 22.
2: Wij zijn Jam FM.
3: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix.
2: Wij zijn Jam FM.
3: Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk

En voor Arjan deze. Lips Incorporated, How Long. Ja, mooie platen worden weer gedoneerd in onze digitale clubhuis. jamfm.nl/chatroom. Als je daar naartoe gaat, dan kan je gewoon een plaat aanvragen. Of je doet het via daniel@jamfm.nl.

één minuut. We hebben nog een minuut of 26 in deze week om de show af te ronden. En dan kom ik bij deze plaat van Hans Vrij terecht van Nicole McLeod. Jam Packed at the Wall. En we draaien daar uiteraard ook de clubmix. En ik heb een aantal platen nog in het lijstje staan. Frankie Goes to Hollywood. Wauw, maar die duurt 12 minuten. Dan is de show voorbij. Joe Coleman. Get it off the ground and claps all the way you move. En het tipje die zelf bij mij binnenkwam is de Future World Orchestra. Maar ik las ook al, ja, die hoor je altijd. Oh, nou, niet bij ons volgens mij hoor. Die is saaier, maar dat is een Nederlands product. Een B-kant eigenlijk van de, volgens mij staat op de A-kant roulette, wat ik me herinner. Maar weet ik niet meer helemaal zeker.

0: Hoi.
1: Tijmen?
0: Ja. Dan ben jij Mirjam.
1: Ja, klopt.
0: Nou, spannend. Ons eerste afspraakje.
1: Ja, onze eerste date. Hè?
0: Ja.

0: dat ik er slecht voel.
1: Oké, fijn. Leuk om te horen. Ik ben vooral heel benieuwd of je een beetje groot geschapen bent.
0: Valt mee. Gemiddeld denk ik. Ik heb er nog nooit klachten over gekregen. Je mag wel even voelen.
1: Ja? Oké, ja. Dat zit wel goed, ja.
0: Ja?
1: Ja. Voel ook maar even bij mij. Ja.

0: Ik heb
1: ja, heel veel dingen kloppen. Met humor, we hebben gelachen, de piemel is goed. Maar het totaalplaatje klopt gewoon niet helemaal.
2: We kunnen goed met elkaar praten.

De Boys Town Gang en Cruising de Oude Kerkse Plas. Hier op Jam FM, speciale versie die alleen hier op Jam FM kan horen. Of degene die hem inmiddels via ons gekregen hebben.

0: de Ramstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. Op dit moment werkt Syrië aan een veiligheidsakkoord met Israël met meerdere landen. Dat zei president al-Sharaa in een interview met de zender Al Jazeera. Volgens hem moet die overeenkomst de weg vrijmaken voor een bredere vrede in de regio. Al-Sharaa benadrukt wel dat Syrië daarbij aanspraak blijft maken op de al sinds 1973 door Israël bezette Golanhoogte. Maar de hardliners in Israël willen niet wijken. Al sinds het aantreden van al-Sharaa voert Israël geregeld aanvallen uit in het zuiden van Syrië. Op het Spaanse vakantieeiland Mallorca hebben tienduizenden mensen gedemonstreerd tegen het massatoerisme. Volgens de politie gingen in de hoofdstad Palma zo'n 25.000 mensen de straat op. De demonstranten zeggen dat de vele toeristen op Mallorca zorgen voor woningnood, afval, files en geluidsoverlast. Ze pleiten daarom voor een beperking van het aantal bezoekers aan het Baleareneiland. De komende weken is het de periode met de meeste vakantiegangers op Mallorca en de inwoners zijn het nu zat. De politie van de Duitse hoofdstad Berlijn heeft de witte bestelbus weggehaald die gebruikt is bij de aanslag tijdens Pride gisteravond. Een man reed in die bus op feestende Pridegangers in. Hij doodde daarbij 1 persoon en verwondde nog 29 anderen. De 21-jarige verdachte sloeg op de vlucht, maar kon na een klopjacht worden opgespoord en is door agenten doodgeschoten. De aanslag in Berlijn geldt als terroristische daad. De verdachte was een al eerder veroordeelde aanhanger van IS. En natuurbranden in de Belgische provincie Namen hebben meerdere hectares bos verwoest. Bij Gerdien op de grens met Frankrijk gingen 7 hectare in vlammen op en bij Furvoos nog eens 2 hectare. Inmiddels zijn die branden wel onder controle, maar de brandweer zegt nog dagen bezig te zijn met nablussen. Hij kwam bij de bestrijding van de vlammen ondersteuning van blushelikopters en een aantal Franse brandweerlieden. Het weer, her en der nog kans op regen bij 13 tot 17 graden en een matige westen tot noordwestenwind. Overdag begint bewolkt met 's middags zonnige periode en kans op een buitje bij een graad of 22. Quiet storm.
2: Jam FM takes it slow. This is the Quiet Storm. The Quiet.

0: op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. Op dit moment werkt Syrië aan een veiligheidsakkoord met Israël met meerdere landen. Dat zei president al-Sharaa in een interview met de zender Al Jazeera. Volgens hem moet die overeenkomst de weg vrijmaken voor een bredere vrede in de regio. Al-Sharaa benadrukt wel dat Syrië daarbij aanspraak blijft maken op de al sinds 1973 door Israël bezette Golanhoogte. Maar de hardliners in Israël willen niet wijken. Al sinds het aantreden van al-Sharaa voert Israël geregeld aanvallen uit in het zuiden van Syrië. Op het Spaanse vakantieeiland Mallorca hebben tienduizenden mensen gedemonstreerd tegen het massatoerisme. Volgens de politie gingen in de hoofdstad Palma zo'n 25.000 mensen de straat op. De demonstranten zeggen dat de vele toeristen op Mallorca zorgen voor woningnood, afval, files en geluidsoverlast. Ze pleiten daarom voor een beperking van het aantal bezoekers aan het Baleareneiland. De komende weken is het de periode met de meeste vakantiegangers op Mallorca en de inwoners zijn het nu zat. De politie van de Duitse hoofdstad Berlijn heeft de witte bestelbus weggehaald die gebruikt is bij de aanslag tijdens Pride gisteravond. De man reed in die bus op feestende Pridegangers in. Hij doodde daarbij 1 persoon en verwondde nog 29 anderen. De 21-jarige verdachte sloeg op de vlucht, maar kon na een klopjacht worden opgespoord en is door agenten doodgeschoten. De aanslag in Berlijn geldt als terroristische daad. De verdachte was een al eerder veroordeelde aanhanger van IS. En natuurbranden in de Belgische provincie Namen hebben meerdere hectares bos verwoest. Bij Gédin op de grens met Frankrijk gingen 7 hectare in vlammen op en bij Furvoos nog eens 2 hectare. Inmiddels zijn die branden wel onder controle, maar de brandweer zegt nog dagen bezig te zijn met nablussen. Hij kwam bij de bestrijding van de vlammen ondersteuning van blushelikopters en een aantal Franse brandweerlieden. Het weer, her en der nog kans op regen bij 13 tot 17 graden en een matige westen tot noordwestenwind. Overdag begint bewolkt met 's middags zonnige periode en kans op een buitje bij een graad of 22. Quiet storm.
2: Jam FM takes it slow. This is the Quiet Storm. The Quiet Storm.

0: vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. Op dit moment werkt Syrië aan een veiligheidsakkoord met Israël met meerdere landen. Dat zei president al-Shara in een interview met de zender Al Jazeera. Volgens hem moet die overeenkomst de weg vrijmaken voor een bredere vrede in de regio. Al-Shara benadrukt wel dat Syrië daarbij aanspraak blijft maken op de al sinds 1973 door Israël bezette Golanhoogte. Maar de hardliners in Israël willen niet wijken. Al sinds het aantreden van al-Shara voert Israël geregeld aanvallen uit in het zuiden van Syrië. Op het Spaanse vakantieeiland Mallorca hebben tienduizenden mensen gedemonstreerd tegen het massatoerisme. Volgens de politie gingen in de hoofdstad Palma zo'n 25.000 mensen de straat op. De demonstranten zeggen dat de vele toeristen op Mallorca zorgen voor woningnood, afval, files en geluidsoverlast. Ze pleiten daarom voor een beperking van het aantal bezoekers aan het Baleareneiland. De komende weken is het de periode met de meeste vakantiegangers op Mallorca en de inwoners zijn het nu zat. De politie van de Duitse hoofdstad Berlijn heeft de witte bestelbus weggehaald die gebruikt is bij de aanslag tijdens Pride gisteravond. Een man reed in die bus op feestende Pridegangers in. Hij doodde daarbij 1 persoon en verwondde nog 29 anderen. De 21-jarige verdachte sloeg op de vlucht, maar kon na een klopjacht worden opgespoord en is door agenten doodgeschoten. De aanslag in Berlijn geldt als terroristisch.